0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Kinderen met een blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Vaak herstellen ze prima met antibiotica, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 op de 10 zijn daarna van alle klachten af. Op dit moment is bij kinderen opereren nog standaard. Volwassenen kunnen al kiezen tussen een operatie of antibiotica. Veel politici zijn woest over de rellen afgelopen avond bij een AZC-protest in Loosdrecht. Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt van een directe ondermijning van de democratie. Volgens CDA-leider Bontebal is het idioot en crimineel gedrag waar geen enkele rechtvaardiging voor is. In Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk en fakkels, waardoor bij het gemeentehuis brand uitbrak. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers... onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het Hanta-virus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat de agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jette noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jette betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt

Dit is de Kink XL.

0: Alternative Rock Radio.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Opnieuw een anti-AZC-demonstratie in Loosdrecht gisteravond. En weer liep het uit de hand. Betogers gooiden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis waar asielzoekers moeten komen. En er was even brand. De brandweer werd tegengehouden. Vanwege het geweld kondigde de burgemeester een noodbevel af. Er was zeker 1 aanhouding. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt. Dat kwam deels doordat er vaker moest worden opgetreden, maar ook doordat agenten zelf ook vaker met steeds heftiger geweld worden geconfronteerd. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt en groepen vaker tegenover elkaar staan. Kinderen die een blinde darmontsteking hebben hoeven niet altijd geopereerd te worden. Een infuus met antibiotica is voor de meesten ook een prima oplossing, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. 7 van de 10 komen er helemaal mee van hun klachten af. Tot nu toe werden kinderen altijd standaard geopereerd. En favoriete Griekenland en Finland zijn zoals verwacht door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. België is er ook bij zaterdag en ook Israël plaatste zich. Tijdens het optreden van Zoan Bettan klonken hoorbaar leuzen uit de zaal. 4 mensen werden daarom weggestuurd. Morgen is de tweede halve finale. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 of 13 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven heb je 10 minuten oponthoud, want er staat een pechgeval. De rechter rijstrook is dicht.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
5: Kink. Hartelijk woensdag allemaal.

0: voel me altijd heel erg welkom als ik dit liedje dan weer... Ik draai hem zelf. Maar als ik dit liedje hoor, voel ik me heel welkom. Als beoefenaar van het nobele vak der discjockey. Hang de DJ, hang de DJ. Nou jongen, doe eens eventjes dit zeg. Alsjeblieft. Goedemorgen. Net 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
2: Veenstra.
0: Nou, en ik heb even overwogen ook. Misschien moet ik het ook maar doen ook. Het is woensdag, maar ik zou ook deze kunnen draaien.
3: Het is bijna weekend. Michiel, het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Bijna.
0: Ja, maar morgen allemaal wel vrij toch? Want hemelvaart. En ik denk dat de meeste mensen ook de dag erna dan weer vrij hebben. Allemaal. Eerder deze week kwam ook al een bericht binnen van veel medekinkers. Nee hoor, gewoon aan de slag. Oké, in ieder geval morgen vrij. Dus vandaag eventjes één dagje doorbikkelen en dan morgen hemelvaart. En vandaag helaas wel...
4: Klokken weer!
0: Ja, meerdere gure buien trekken over Nederland. Mogelijk met onweer, hagel en ook zware windstoten. Temperatuur hooguit 13 graden vandaag.
5: Hey, hoe

Altijd de strijd tussen stad en land. Maar er zijn wel van die momenten dat ik denk, ja, terug naar het platteland. Ik heb nooit op het platteland gewoond. Je komt nog uit Almelo. Ja, maar dat was dan geen platteland. Het was wel heel boers, maar dat is wel anders. En nu woon ik in Hilversum, dat is ook niet heel spannend. Maar het is geen platteland. Ik heb altijd wel in een. Ik heb wel altijd in de bebouwde kom gewoond. En dan hoor je zo'n liedje over een country house. En denk je, dat is ook lekker. Gewoon wakker worden. Doordat er een haan kruit en dat je een vers eitje uit het kippenhok haalt. Maar vervolgens vergeet je dan weer dat je ook alle stront van de kippen moet opruimen. Dat is een beetje. Wel de lusten, niet de lasten. Dat zou lekker zijn. Blah, bij Kink, goedemorgen. Het is woensdag 13 mei, de dag voor Hemelvaart. En inderdaad, het weer. Ja. Zowel vandaag als morgen. Hemelvaart zelf, het houdt allemaal niet over. Het is ook niet zo heel best. Ik check even weer mijn weer. Vanaf zaterdag zou het echt beter moeten worden dan droog. En volgende week zie ik. Wow, ik zie nu zelfs voor volgende week donderdag 26 graden staan. Crisis, even kijken hoor. Wat mijn weer-app zegt nu. Vandaag 12, morgen 12, vrijdag 14, zaterdag 14. Waarbij morgen, vandaag en vrijdag regen staat. Vanaf zaterdag droog. Dan zondag half bewolkt 15. Maandag bewolkt 17. Dinsdag zonnig 22. Woensdag zonnig 24. Donderdag zonnig 26 graden. Even in de gaten houden, echt holy shit. Nou, dan ben ik toch wel blij dat ik de tuinkussens vorig weekend tevoorschijn heb gehaald. Hé, lekker. Nou, goedemorgen. King Alternative Rock Radio met zometeen Killing Joke, CBA. En nu, Bring Me The Horizon.

0: Killing Joke in Love Like Blood. Zometeen het nieuws van 6:30, gevolgd door Ist en ook de Presence of the USA komen eraan.
1: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven Saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
21: 6:30. Kink. ANP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette is woedend op railschoppers die gisteravond brand hebben gesticht bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Hij wil hen hoge straffen geven, ook om anderen af te schrikken. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. Een infuus met antibiotica is vaak voldoende. De meesten komen hiermee van hun klachten af. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Dat gebeurde vaak tijdens aanhoudingen bij demonstraties. Een van de redenen is volgens de politie dat de samenleving verhardt. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Het wordt 12 of 13 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier daar. De linkerrijstrook is dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud bij Roelof Arendsveen. Op de A7 in Noord-Holland is het al druk van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is weer vrij nadat er een pechgeval stond bij Duiven. Maar de vertraging is nog wel 10 minuten.

Test en Obligations bij Kink op de vroege woensdagochtend. Hoe vroeg dan precies? Nou, kan ik je vertellen. Exact 7:50. Ja, inderdaad, Mike stuurt het ook. Het is vrijdag, een soort van morgen vrij, hemelvaart. Ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste mensen die nu luisteren, dat jij ook, dat jij morgen wel vrij bent. Hemelvaart is een officiële vrije dag. Kijk of je moet misschien in de zorg, horeca, daar gaan natuurlijk dingen wel allemaal gewoon door. Supermarkten ook wel. Maar ik denk dat je morgen wel vrij bent. Als je morgen niet vrij bent, stuur even een berichtje. Dan noem ik je naam op de radio, want dan verdien je een extra shout-out. Maar wat doe je vrijdag? Ben je vrijdag ook vrij? Of zeg je, nou nee, dan ga ik wel weer gewoon dat ene dagje wel weer aan het werk. Ik denk dat ook heel veel mensen daar ook vrij zijn. Dus voor heel veel mensen zal het vandaag voelen als vrijdag. Alleen dan op woensdag. We doen vandaag is al ergens bij een bedrijf een Womibo ingesteld. De woensdagmiddagborrel. Vandaag is de ultieme uitgelezen kans. De Charlotte is sowieso meteen bij Kink, the only one I know. Ook Dropkick Murphys naar Raise the Lights in America.

Zou nog één keer die grap maken die ik ooit heb gemaakt, waar ik nog steeds heel trots op ben? De Charlatans hebben waarschijnlijk wel meer nummers, maar dit is de enige die ik ken. The only one I know van The Charlatans, spreek ik.

0: onacceptabel hoge straffen. Dat zijn de geluiden die komen vanuit Den Haag van de premier zelfs. Over wat er gisteren is gebeurd in Loosdrecht. Wat is daar gebeurd? Nou, het is inderdaad... chic is anders, zou ik zo zeggen. Daphne van der Meijs praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Met gelijk erachteraan... Oasis, Don't Look Back in Anger, krijg je zo meteen op de radio. De nieuwe van de Rolling Stones, die is goed hoor. En ook Queens of the Stone Age. Oasis, Rolling Stones en Queens of the Stone Age komen gegarandeerd zo meteen voorbij. Daarna, dat bepaal jij. Waarmee wil jij je woensdag lekker beginnen? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Laat het me weten, stuur even een bericht met de Kink-app.
1: Kink. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het geweld gisteravond bij een AZC in Loosdrecht maakt premier Jette boos. Hij noemt het onacceptabel en wil hoge straffen voor de relschoppers. Ook andere ministers veroordelen de vernielingen. Er werd met vuurwerk en fakkels gegooid, waardoor brand ontstond bij het AZC. Er is iemand opgepakt voor de brandstichting. Kinderen met een simpele blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zegt het Amsterdam UMC na onderzoek. 7 van de 10 kinderen voelen zich daarna weer beter. Bij volwassenen was antibiotica al een optie. Bij een heftige ontsteking blijft opereren wel nodig. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Het gaat vaak om fysiek geweld. Dat komt onder andere door meer aanhoudingen bij demonstraties. Ook werden vaker middelen gebruikt als een spuugmasker of stroomstootwapen. De politie onderzoekt nu nieuwe middelen, zoals een grotere bus pepperspray. Het Verenigd Koninkrijk haalt 10 Britten op van afgelegen eilanden voor preventieve isolatie om het hantavirus. Het gaat onder meer om mensen die hebben meegevaren met de hondius en wonen op eilanden in de Atlantische Oceaan. Ze hebben nu geen symptomen, maar het Verenigd Koninkrijk wil geen enkel risico lopen. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien, die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon. En dan wordt het 12 of 13 graden.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies.
17: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: minuten over 7. Hallo, mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Xander is erbij. Ja, die stuurt net al weekend. Weekend, dat is bijna weekend. Xander werkt in het onderwijs, dus die zal denk ik zeker beide dagen vrij hebben. Morgen en vrijdag. Ik had het net al eventjes over. Morgen hemelvaart, dan is eigenlijk iedereen toch wel vrij, toch? Ja, tenzij je in de horeca werkt of bij een meubelboulevard. Ik vraag me ook binnen, als je nou naar de meubelboulevard moet, vroeg Robert. Die gaat vrijdag wel gewoon werken. Als je nou morgen, zegt hij, naar een tuincentrum, meubelboulevard, bouwmarkt of IKEA gaat, ben je dan wel vrij? Kun je dan wel zeggen dat je echt vrij bent? Geen idee. Ook Jan gaat vrijdag gewoon werken. De meeste collega's en relaties zijn vrij, dus heerlijk rustig. Een dagje lamballen met kink op en dan een weekend. En lekker een vrije dag in de zak houden. Ja. Marco heeft vandaag al vrijgenomen. Die heeft nu al weekend, laat hij weten. Waarom ben je dan een wakker, man? Mafklapper. Huh? Dus, het voelt wel, denk ik, voor heel veel mensen als de laatste dag voor het weekend. Woensdag 13 mei. Want morgen hemelvaart. En is dat een beetje lekker weer eigenlijk met hemelvaart? En vandaag is het afwisselend stapelwolken, zon, enkele buien. Soms met hagel of onweer, 12 tot 14 graden. Morgen vooral 's ochtends buien. In de middag wordt het wel droger en zonnig. Maar warm? Nee. Morgen, hemelvaartsdag, hooguit een graad of 12.

0: Quiz of Stone Age.
1: Little Sister.
0: Oh, zo. Die kwam er heel erg vertiefd uit. Even smeren met een beetje koffie misschien. Zo, Queens of the Stone Age, Little Sister. Ja, lekker. Misschien iets om even een beetje in de gaten te houden. Weet je of jouw pensioenfonds al is overgesteld op het nieuwe pensioenstelsel? Want pensioenfondsen die dat hebben gedaan, hebben schade opgelopen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat om een pensioen van miljoenen Nederlanders. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of het iets betekent voor de hoogte. De fondsen zeggen nu nog genoeg reserves te hebben. Maar dat nieuwe stelsel dat is daar wel ja, voor dit soort verstoringen in de wereldorde gevoelig voor. En als je mobiel belt bij KPN, vanaf juni, zo voor 2 weken, betaal je standaard 1 euro meer per maand voor je mobiele abonnement, omdat er een automatisch inbegrepen malwarefilter bij komt. Maar daarnaast heeft KPN ook de voorwaarden aangepast van je abonnement, waardoor het bedrijf ook later extra prijsverhogingen kan doorvoeren tot maximaal 5% of 3 euro per maand, bovenop inflatiecorrectie. Nou, Consumentenbond Boos die noemt de nieuwe regels te breed en noemt het een wildcard voor prijsverhogingen, omdat KPN bijna elke toekomstige verandering als reden kan gebruiken voor ja, kost meer. KPN zegt dan weer, nee, zo krijgen klanten vooraf meer duidelijkheid. En zulke extra verhogingen zijn juist zeldzaam. Ja, alles wordt alleen maar duurder. Dus ik denk niet dat met de nieuwe regels KPN snel over zal schakelen op hey, het wordt goedkoper!
2: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Denk ik.
3: Goedemorgen, Kazimier.
0: Dag Kazimier, met Michiel van Kingspeekje.
3: Hoi, hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Jij hebt een berichtje gestuurd voor de kickstart.
3: Ja, dat klopt, de knak.
0: De knak. jij wil graag de knak horen. De eigenlijke uitspraak is de nek. Maar ik vind de knak ook wel heel leuk eigenlijk.
3: Ja, ik ken het wel, de knak.
0: Ja, gewoon de knak. Nou, dan welk nummer van de knak wil je horen?
3: My Shimona.

Ik moet dan gelijk denken aan My Bologna van Weird Al Yankovic. Die ken je waarschijnlijk wel. Het is die gast die al die parodieën maakt op grote hits en zo. Spotify bestaat 20 jaar. En die zoeken weer een nieuwe... Elk jaar gaat Spotify Wrapped viral. Dat weet je wel. Doe je ze waarschijnlijk ook al mee. Of je ergert aan mensen die spontaan... Hun tijdlijn vol spammen met... Ik luisterde dit jaar naar... Nou, nu hebben ze er ook gemaakt... jouw 20 jaar Spotify. De eerste dag dat je Spotify gebruikte. Het meest geluisterde in al die 20 jaar dat je Spotify gebruikte. En ook het allereerste nummer dat je ooit op Spotify beluisterde. Nou, wat ik niet helemaal snap... ik zit sinds 1 juli 2009 op Spotify. Was te vroeg bij. Maar op 3 juli heb ik pas mijn eerste nummer geluisterd. Waarschijnlijk heb ik heel lang gezocht naar de playknop of zo. Mijn allereerste nummer dat ik op Spotify beluisterde was... Edith van Weird Al Yankovic. Ik ben daar op een heel gekke manier een klein beetje trots op. Ik moest eraan denken omdat dit werd aangevraagd door Lucas Mis. My Sharona van The Neck. Of zoals we bij deze nu vanaf nu officieel zeggen, De Knak. De Knak, dames en heren. 6 minuten voor 7:30. Alles wordt alleen maar duurder. Dat hoor je zo meteen ook in het ANP-bulletin van 7:30. Daphne praat je bij over boodschappen. Daar moet ook wat aan gebeuren, want de overheid moet bijspringen... anders wordt het allemaal niet te betalen. Dat geldt natuurlijk ook voor festivals. Heel veel festivals hebben moeite om uit te verkopen dit jaar. En het ligt echt niet aan de festival zelf en aan de line-up. Want we hebben echt allemaal wel zin in een feestje en in toffe muziek. Maar het is gewoon allemaal een beetje duur. Nou, mogen wij je dan helpen? Douwpop is binnenkort weer. Nog 16 dagen, 5 uur en 36 minuten staat er op de website. Daar zal het wel kloppen. 29 en 30 mei, onder andere Skunk en Nancy. Wombats spelen er ook. Het is echt een smorgasbord van toffe bands wat je daar kan tegenkomen. En ik heb hier 2 kaarten liggen. De Kink Prijzigheid kan elk moment voorbij komen. Zodra je hem hoort, gelijk een bericht sturen met de Kink-app. En wie weet ga je gratis naar Douwpop.

0: en win tickets voor Douwpop.
1: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het festivalpark.

0: mazda.be.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total. Dat vrije gevoel op je e-bike. Dat soepele rijden en dat fijne comfort. Gemaakt in Nederland. De Dutch ID Infinity. Nu met €300 korting. Inclusief de vertrouwde service van Bike Total. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Total.
8: Headlines. Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Op meerdere plekken waren gisteravond protesten tegen asielzoekers. In Apeldoorn en Den Haag liep het niet echt uit de hand. In Loosdrecht wel, daar werd brand gesticht bij een AZC. Fabrikanten van levensmiddelen waarschuwen het kabinet iets te doen aan de stijgende prijzen van boodschappen. Dat komt onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet kan ervoor kiezen sommige belastingen niet te verhogen. En in het Brabantse Hulte is vanochtend een grote brand uitgebroken in een huis en schuur, meldt Omroep Brabant. Er was niemand aanwezig in het huis. De rook is van veraf te zien. In de schuur werd eerder een groot drugslab gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden komen buien voor en in het midden en zuiden is het zonnig en droog. Later gaat het overal regenen. Het is 11 tot 13 graden.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je mede door een pechgeval 10 minuten in de file.
10: Kink.

0: Michiel Veenstra.
1: YouTube's American Obituary, hoor je naar deze klassieker van Pulp. Dit is Common People bij Kink.
2: Kan iemand even die zaag aangeven? Het is woensdag. Week mag er midden.

0: American Obituary. Ik had het net over... Ik denk dat ik het had over Douwpop. Dat ik het had over een datumnotering. Wouter is daar boos over. Boos? Die heeft daar een opmerking over.
1: Michiel, je bent een fantastische vent. Maar het is juli. Gewoon juli. Niet juli. Juli. En het is ook niet juno, maar gewoon juni. En als mensen dat lastig te verstaan vinden, betekent het dat je niet goed uitspreekt, maar gewoon juni, juli. En voor de duidelijkheid kan je nog zeggen, het is juli met de L. Van lijpe mensen zijn dat die juli zeggen.
0: Nou Wouter, ik vind je ook een fantastische band, maar ik ben niet met je eens. Het is vooral in de reisbranche werd het heel veel gebruikt. Op een gegeven moment zijn we met z'n allen om gaan lachen door Grapper. Was het Grapperhaus, toch? Die in corona heel erg had over you know. En iedereen was, maar ik kende al wat mensen die in de reisbranche werkten. En daar is dan voor mij al jarenlang heel normaal om you know en you like te zeggen. Zeker omdat er in die maanden veel vakanties werden geboekt. Voor je weer heb je een misverstand te pakken. En staat de klant met de koffer klaar bij een hotel in juni. Terwijl die juli had bedoeld. Hoor je hoort namens in juni. Nee, om elk misverstand uit de weg te helpen. Juno en juli, gewoon klaar. Zo. We hebben ook een keer op een standpunt staan, hoe vind je? Niet in juno of juli, maar in mei. Daar valt weinig aan te mispeuteren. Randje mei, hoor, het is bijna juno, is Douwpop er. Oh, ja!
2: Deze week op Kink, tickets voor Douwpop.
0: En deze hele week maak je kans op tickets om daar gratis bij te zijn. Camping regelen ook voor je. Paceshifters, Play Nirvana, Fit, Bleach, Nine Free, Skunk Nancy, Wombats, Higby, My Baby, Honey I'm Home, Kingfisher. Ze staan er allemaal. En jij misschien ook, want daar was die, de Kingprijzigheid. Meteen een bericht sturen. Wie weet ga jij gratis naar Douwpop.

0: Blondie bij Kink, One Way or Another. Mart moest heel eventjes even, wacht even. Want die stuurt zojuist dit naar de Kink.
1: Goedemorgen, Michiel. Shania Twain op Kink?
0: Nee.
1: That's the first for me.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nou, dan stuurt hij deze.
1: Herstel, vergeet vorig bericht. Ik ben nog maar net wakker. Dus dit is natuurlijk niet Shania Twain.
0: Nee, het is niet Shania Twain.
1: Sorry.
0: Nee, maar ja, het was Blondie. Maar ik wil best een keer Shania Twain draaien. Ik denk alleen niet op Kink. Nee.
2: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond kwart vraag word je net wat slimmer wakker dan dat je de dag ervoor ging slapen. En heel vaak komt dat door Helene. Hey, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Hoi.
0: Hofleverancier van Ik was vandaag jaar oud. Het komt omdat jij kijkt graag televisie. Jij leest graag nutteloze feitjes, chats. En om de haverklap kom je met heel leuke dingen in de Kink-app. Die echt helemaal vallen onder Ik was vandaag jaar oud toen ik erachter kwam. Dat. En dit is er ook weer eentje. Zeker voor iedereen die zo meteen de tweede hypotheek gaat afsluiten omdat hij gaat tanken. Want het gaat over een benzinemerk.
3: Ja, Shell.
0: Ja.
3: Ik vroeg me eigenlijk ook af van waarom is het eigenlijk een schelp? En toen heb ik het even opgezocht. En dat komt omdat Shell dus ooit begonnen is als verhandelaar van schelpen of zo. Wat was dat nou?
0: Ja, het logo van Shell, inderdaad een schelp, is in 1904 voor het eerst ontwikkeld. En verwijst naar de vroege handel in sierschelpen uit de Indische Oceaan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Heerlijk.
0: Ja, Shell heeft ooit in schelpen gedaan. En waarom ook niet?
3: Ja, wie heeft er niet eentje in huis?
0: Nou. Nee, volgens mij heb ik geen schelpen in huis.
3: Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik heb ook geen benzineauto. Dus
0: maar goed, bij deze, ik was 50 jaar oud, dankjewel alleen, toen ik erachter kwam, dat het logo van Shell een schelp komt, omdat het verwijst naar de vroeger heel belangrijke handel, het was echt een heel belangrijke handel, naar sierschelpen uit de Indische Oceaan.
3: Oh, alsjeblieft.
2: Ik was vandaag jaar oud. Deze week op Kink. Tickets voor Douwpop.
0: Heb je ook zo'n leuk feitje voor me voor Ik was vandaag hier oud? Laat het zeker even weten. Spreek me in, tik me in met de Kink-app. Luister elke ochtend rond kwart vanaf voor een kakelverse. Oh ja, die prijs eruit. Die kwam ook nog voorbij.
4: Met Joost Deen.
0: Joost, met Michiel van Kink. Goedemorgen.
4: Hey Michiel.
0: Jij hebt een heel duidelijke missie als het gaat om stel je gaat naar Douwpop.
4: Ja, absoluut.
0: Vertel.
4: Ik probeer al door al. Ik wil graag naar Blitz 93. En op het moment dat eigenlijk een. Bekend zijn geworden. Echt elke nummer vind ik geweldig.
0: Ja.
4: En Douwpop. Ik heb vrienden die geweest zijn en al heel mooie Douwpop hebben ervaren. Dus ik zou heel graag. Blitz 93 op de
0: Douwpop
4: willen zien.
0: Ja, ideale combi. Lekker festival, prachtig festival. Mooi gelegen in de bossen bij Hellendoorn. En dan ook nog een keer dat we kunnen gerust zeggen de nieuwe sensatie. Want we zijn bij Kink ook echt zwaar fan. Blitz 93 staat er. En Joost?
4: Ja?
0: Jij ook?
4: Echt waar?
0: Ja man, je hebt 2 tickets gewonnen.
4: Wat gaaf zeg. daar ben ik echt heel erg blij mee.
0: Jij gaat 2 dagen lang naar Douwpop. Camping doen we erbij. En je gaat er meemaken. Blitz 93 zien live op Douwpop.
4: Hey, geweldig. Je maakt me echt mijn dag nu al helemaal goed.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Douwpop.
0: En dat doen we het voor. Want niet alleen Blitz 93 staat er. Ook Skunk Nancy, Wombats, Kingfisher en deze helden. Higpy. Ook morgen en overmorgen maak je nog eens een kans op tickets voor Douwpop. Dus ik zou zeker goed blijven luisteren naar Kink. Dit is in ieder geval een Higpy. Dit is Nothing bij Kink. Hey.

0: Little Black Submarines. 8:00, nieuws zometeen van de ANP. Daarna onder andere The Killers, Jake Buck. En het is woensdag, dus bellen met Ellen.
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Ook in Apeldoorn en Den Haag is gisteravond gedemonstreerd tegen asielzoekers. In Apeldoorn was het voor de 5e dag op rij. Er zijn een paar mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Den Haag waren ook voorstanders van een AZC. Een protest in Loosdrecht liep uit de hand. Er werd brand gesticht. Premier Jette is woedend. Fabrikanten van levensmiddelen vragen de

Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Kink.

0: dat is wel leuk trouwens. Ik weet niet, lees jij de Kink nieuwsbrief al? Die versturen we elke dinsdagochtend. Is gratis en krijg je de laatste nieuwtjes van Kink. Maar ook heel vaak ook extra kans op prijzen die we ook in de prijzigheid weggeven. Maar soms ook extra dingen. In de nieuwsbrief van gisteren, ja, die kun je nu niet meer krijgen omdat die gisteren al is verstuurd. Maar sowieso, wil je de Kink nieuwsbrief nou niet missen? Check even kink.nl/nieuwsbrief en laat je mail dus achter. Dan zit je in de nieuwsbrief. Dat is dat makkelijk. Maar gisteren stond er in de nieuwsbrief: morgen over een week, dus 21 mei, speelt Jake Buck, die je net hoorde, in de Evenaar in Eindhoven. En daar hebben we een paar tickets voor. Dus als jij morgen over een week naar Jake Buck wil, ja, je hebt het niet van mij, maar in de nieuwsbrief stond als het volgt: stuur met de Kink-app het woord lightning. Dat is het. Als je met de Kink-app het woord lightning verstuurt, dan maak je kans op tickets voor Jake Buck. Maar dat heb je dus niet van mij. Dus, dat stond gisteren in de nieuwsbrief, dat kan je nu niet meer weten. Ik kreeg een bericht van vaste medekinker Patrick binnen. Die heeft het zwaar. Even kijken hoe het nu met hem gaat.
1: Goedemorgen, je spreekt met Patrick.
0: Ja, Patrick, Michiel, goedemorgen.
1: Michiel, goedemorgen.
0: Ik pak even het berichtje bij dat je het instuurt.
2: Het is al bijna weekend. Ik ben daar aan toe. Oh, wacht, het is maar woensdag. Fuck.
0: Maar lieve Patrick.
1: Ja.
0: Het is morgen hemelvaart. Ben je niet vrij morgen dan?
1: Oh ja, het is morgen hemelvaart. Dan ben ik wel vrij, ja.
0: Nou.
1: Maar dan hebben we vrijdag nog weer en dan moet ik wel weer werken.
0: Oh, oké, dus vrijdag ga je wel aan de slag. Maar dan is het bijna weekend. En daarna heb je nog een weekje met de dag eraan Pinksteren. Dus het valt ook wel weer mee.
1: Oh, godzijdank. Daar ben ik van wel naartoe.
0: Je hebt het zwaar, hè?
1: Jij weet ondertussen wel wat ik moet mag doen.
0: Ja.
1: Want de hele dag is in de microfoon lopen hijgen. En dat is het met trekker-trek.
0: Je bent weer de stadionomroepen bij de trekker-trek. Waarom weer?
1: In het prachtige en altijd mooie pareltje van het Wegdaal, namelijk het Heemseveen.
0: Ja. En ik blijf het leuk vinden, want jij stottert licht en dat je dan bij trekker-trek, dus je kunt de naam gewoon uitspreken alsof er niks aan de hand is. Van, de naam is eigenlijk al een stotter.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: dat is zeker waar.
0: Maar waarom ben je nu zo naar de tyfus? Je klinkt echt heel erg afgepeigerd.
1: Ja, maar dat ben ik ook, want ik zit sinds dit jaar voor het eerst ook in de organisatie.
0: Ah.
1: En voorgaande jaren, dan was het altijd van als op zaterdagavond het laatste trekken van de baan was, dan ging ik naar huis toe om mijn stem een beetje rust te geven voor de volgende dag. Maar ja, als je in de organisatie zit, dan kun je het niet maken om de rest van de organisatie, de bende, op te laten ruimen.
0: Nee.
1: Van het feest op zaterdagavond. Dus het was half vier zo'n beetje dat ik van zaterdag op zondagnacht thuis was.
0: Ah.
1: En om half acht moest ik er weer zijn.
0: Nou, Patrick,
1: dus, dat.
0: Pak een bak koffie. Alleen vandaag nog, morgen ben je lekker vrij.
1: Kom goed, ik ga hem

tot vanmiddag. Tot vanmiddag. Maar dan zijn er buien met kans op hagel en onweer. Gaat of 13. Het is wel gewoon keihard woensdag. Dus dat betekent zo meteen de laatste stap van zaken van No Guts No Glory. Bellen met Ellen. Hoor je over 3 minuten naar Nova Star en Wrong.

0: Silver Star bij Kink en Wrong. 8:50.
1: Bellen met Ellen.
0: De nieuwe Evanescence hoor je zo meteen. Maar eerst woensdagochtend. Dat betekent tijd om even te checken hoe het is op de burelen van Stichting No Gods No Glory. De stichting die dat prachtige werk uitvoert, namelijk wensen laten uitkomen, muzikale wensen, voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. En directeur van die stichting, die belangrijke stichting, is Ellen. Goedemorgen, Ellen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe is het bij No Gods No Glory?
2: Het gaat heel goed bij No Gods No Glory. We hebben aankomende week, de drukke periode komt nu aan. En ik hoor mensen nu denken, het is toch altijd bij jullie druk?
0: Ja.
2: Klopt, maar het festival...
0: Maar het kan nog drukker, hoor, mensen. Let maar op.
2: Ja, en er komen echt een aantal grote shows aan waar heel veel mensen naartoe wilden, wat we ook hebben kunnen regelen. Maar morgen gaat Richard nog één keer naar zijn geliefde Normaal. Dat is wel mooi, want hij is vanaf zijn 9e fan. Hij is er echt mee opgegroeid. Ja, en het afscheidsconcert van Normaal. Toen die aanvraag kwam, dacht ik, maar er waren toch al 3 afscheidsconcerten.
0: Ja, dat dacht ik ook.
2: Precies.
0: Dat was niet zo, dus?
2: Good for them. Lekker doen. maar dit is echt heel fijn. Dus dat hij toch nog met vrienden één keer zijn muziek kan horen.
0: Ja.
2: Er gaan heel veel mensen naar Suzanne en Freek. En alleen al komend weekend 16.
0: Zo.
2: Allemaal als VIP natuurlijk. Zodat het ook haalbaar is om het vol te houden. Diana gaat naar Harry Styles. En Michella wil ik even een klein stukje uit haar tekst voorlezen. Want ik vind het zo mooi hoe ze het schrijft. Ik ben Michella, 35 jaar en sinds een jaar verloofd met Jack. 2 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik uitgezaaide baarmoederhalskanker heb. Ongeneeslijk. Sindsdien leef ik palliatief. Niet meer vanzelfsprekend vooruitkijken, maar bewuster leven in het moment dat er is. Een jaar daarvoor had ik de diagnose al gekregen. Ik ben behandeld, ik ben even schoonverklaard en toen stond de wereld op zijn kop. Sindsdien voelt tijd anders. Niet als iets wat vanzelf komt, maar als iets waar je bewust voor kiest. Niet alles uitstellen, maar juist kiezen voor wat goed voelt. Herinneringen maken die me energie geven, ook voor later. Ik was pas 8 weken samen met Jack toen we dit nieuws kregen. Dat is niet hoe je een relatie voor je ziet. En toch heeft het ons dichter bij elkaar gebracht. We leerden elkaar kennen op een diepere laag. Alsof alles wat normaal tijd nodig heeft ineens versneld gebeurde. We delen iets wat niet licht is, maar wel heel echt. En het is daardoor waardevol. En wat ze dan nu samen, waar ze elkaar helemaal in hebben gevonden, is muziek. Muziek is een plek geworden waar we samen in kunnen landen. Waar we kunnen voelen, verwerken, lachen, huilen of gewoon even niets hoeven. En zij had heel hoog op haar bucketlist staan om nog één keer naar een opera te gaan. En ze zei, maar dat stond ergens op plek 11, iets voor later. Maar er is geen later meer. Het is was ook meer een hoop dan een echte wens. En het staat nu bovenaan. Omdat ik voel dat ik nu opera's begrijp. En het ook echt zo wil ervaren. Daar zitten, luisteren en me laten raken door alles wat muziek kan zijn. Alle lagen die erin schuilen. Voor mij voelt opera als een plek waar alles samenkomt. Alsof je teruggaat naar de kern van muziek. Muziek die ooit geschreven werd voor grote zalen. Voor mensen die echt wilden luisteren en voelen. En dankzij No Gods No Glory heb ik nu de kans om dit echt mee te maken. En dat betekent voor mij meer dan alleen een avond uit. Het is iets moois, iets lichts. Samen herinneringen maken. Ze heeft er ontzettend veel zin in. En ik hoop dat ze intens gaat genieten. En ik vind het zo mooi hoe ze omschrijft dat als je in een situatie komt zoals zij, en dat hebben natuurlijk al onze mensen, je gaat naar alles anders kijken, maar ook muziek anders beleven. Het wordt vaak nog intenser. En het is zo mooi, want we hebben Suzanne Freek, we hebben opera, we hebben Normaal, we hebben Harry Styles en alles door elkaar heen. Maar alles, ik zeg het vaker, maar ik blijf het zeggen. En het geldt ook voor alle luisteraars. Als er iets is wat ons allemaal verbindt, is het muziek.
0: Ja, en dan maakt het inderdaad niet uit welke muziek het is. En dat vind ik het mooie van wat jou, van jullie stichting doet, Ellen.
2: Ja.
0: Ja, prachtig verhaal. Ik word een beetje stil van.
2: Nou, we hebben wel een mooi bruggetje van wat als muziek verbindt naar een hele, hele bijzondere man die we ook aan de lijn hebben.
0: Ja.
2: Walter.
0: Walter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent van het van Roadburn.
3: Ja, dat klopt. Het festival in Tilburg.
0: Ja, een bijzonder. Voor mensen die Roadburn misschien wel de naam willen schoppen, maar wat is het ook alweer voor festival? Kun je dat, succes, in een zin neerzetten?
3: Roodburn is een festival voor heavy muziek. Heavy muziek in alle soorten en maten. Maar het is vooral een community festival waar mensen van over de hele wereld samenkomen om zich door die muziek te laten verbinden.
0: Ja, en nou is het de editie van dit jaar is al geweest, hè?
3: Ja, afgelopen april is de editie geweest.
0: En dan ben ik toch heel benieuwd. Waarom hebben wij jou nu aan de lijn? Want de volgende Roadburn is nog heel ver weg.
3: Ja, wij hebben op deze editie stilgestaan bij No Guts, No Glory. Dat heeft te maken met dat inderdaad muziek verbindt. En een van de mensen uit het team, zij gaat met haar vader naar Pinkpop. Met steun van de stichting No Guts, No Glory. Haar vader is ongeneeslijk ziek, kanker. En het was zijn grootste wens om The Cure nog eens te zien. Mm. En elk jaar hebben wij in 013, dat is het Home of Roodburn.
0: Ja.
3: We hebben een statiegeld op de plastic bekers voor de drank. En die kunnen mensen inleveren, die bekers. En dat geld gaat naar een goed doel. We waren bezig te bedenken wat het goede doel dit jaar zou zijn. En ik spontaan riep ik, dat gaat naar No Guts, No Glory. Getriggerd door het mooie werk.
0: Nou, fantastisch.
4: Ja, echt te gek.
3: En het heeft natuurlijk ook te maken dat we mensen kennen die bij No Guts, No Glory werken. We hebben ook in ons team mensen verloren. Mensen die dicht bij Roodburn staan, mede aan kanker. Dus het was gewoon een no-brainer om dit te doen. En dat vervult ons ook van trots dat dat kan. Want Roodburn gaat om die verbinding, die muzikale verbinding. En hoe mooi is het dan dat we No Guts, No Glory een bijdrage kunnen geven dat dit ook voor andere mensen gerealiseerd kan worden. Vinden we echt heel, heel belangrijk. Want muziek biedt ook heel veel troost. En dat hebben we hard nodig.
0: Zeker. Hey Walter, mag ik vragen, die statiegeldactie, wat levert dan op zo'n Roodburn-editie als jullie er geld in zamelen?
3: Het leverde dit keer een heel hoog bedrag op, namelijk €7.688,50.
4: Dat is wel niet normaal. Geweldig, Walter.
0: Ja, en jullie hoeven dit niet te doen, hè? Dat is vooropgesteld. Ik vind het zo te gek.
3: Nou ja, het is gewoon, als wij een festival zijn waarbij verbinding door muziek centraal staat, ja, dan is het toch niet anders dat we ook No Guts, No Glory helpen, die hetzelfde nastreven voor mensen die dit heel hard nodig hebben. Ja, en dat, wat ik al zeg, het vervult mij en ook 013 in Tilburg, het vervult ons van trots dat we zo'n bijdrage kunnen leveren, met natuurlijk alle dank aan de internationale bezoekers van Roodburn, die het initiatief ook hebben omarmd.
0: Waanzinnig. Dik €7.000 met de staatsredactie. Walter, dank je wel. Dank iedereen bij Roodburn. En dank voor het willen toelichten.
3: Ja, graag gedaan. En zet vooral het mooie werk voort, Ellen. En jij ook, Michiel. Het is, het staat ons na aan het hart.
4: Dank je wel, Walter. Echt en je hele team.
3: Dankjewel.
0: Ellen, ik spreek jou volgende week dan weer.
4: Ja, graag. Tot volgende week.
0: Koffie erin. Let's go. Want het wordt een drukke week bij jullie. Dat is wel duidelijk. En dan hoor ik graag volgende week over alle nieuwe dingen die zich ontspinnen. Die, ik loop nu vast.
4: Neem zelf maar even koffie.
0: Zal ik dat doen?
4: Doe maar even.

0: heet Who Will You Follow? En hoor je natuurlijk bij Kink. Wil je meer weten over het werk van Stichting No Gods No Glory? Dan kun je hun website checken. StichtingNGNG.nl. En volg ze ook op Instagram. Dat is ook heel goed voor het bereik van al het mooie werk wat ze doen. Dat is heel simpel. StichtingNGNG op Instagram. Zometeen Depeche Mode, Stone en ook editors komen eraan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
8: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
18: Half negen. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Meerdere aanhoudingen na de brandstichting gisteravond bij een AZC in Loosdrecht, meldt de regionale omroep. Premier Jette vindt het verschrikkelijk en wil hoge straffen. Er waren al asielzoekers in het pand, die raakten niet gewond. Een operatie voor een simpele blinde darmontsteking bij kinderen is niet altijd nodig, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Antibiotica is vaak genoeg. Het behouden van de blinde darm is ook beter voor de gezondheid van de darmen. En een opvallende oproep van onder meer het onderwijs in Arnhem. Geef je kind pas een smartphone als het 16 jaar is, meldt de regionale omroep. Er zijn zorgen over de ontwikkeling van kinderen als ze te vroeg een mobieltje krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden gaat het regenen en in het midden en zuiden is het nog even zonnig en droog. Later gaat het in het hele land regenen, met hagel en onweer. Het is rond de 12 graden.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen. Want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech. Dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. King.

0: hemelvaart. Hoef je niks te doen. Oh ja, dat is waar ook. Zie, opgelost. Ik leg de dingen graag heel makkelijk uit. Terwijl ik ondertussen leuke muziek voor je draai. Hallo, dat is mijn werk. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
0: Ah, gaat ook.

0: Leap staat op Pinkpop. Sinking Feeling is wat mij betreft een van de leukste liedjes van dit moment. Oké, ik zei dus net al, we gaan in Veenstra Verteld stilstaan bij de verjaardag van Stevie Wonder. Die hoor je niet zo heel vaak bij Kink. Heeft weinig alternative rock op zijn konto geschreven. De beste man viert vandaag zijn 76e verjaardag. En een Stevie Wonder klassieker is dan wel weer onder handen genomen door een Kink band.
1: Veenstra Verteld.
0: Misschien wist je wel dat het nummer Higher Ground van de Peppers een cover is van Stevie Wonder. En achter het origineel zit een bijna bizarre laag van betekenis, omdat het nummer uiteindelijk haast profetisch bleek te zijn. De tekst van Higher Ground gaat namelijk over het krijgen van een tweede kans. Opnieuw mogen beginnen. Niet blijven hangen in fouten of tegenslagen, maar proberen om een higher ground te bereiken. Geestelijk sterker worden, groeien en verder kijken dan jezelf. Wonder schreef het als een heel spiritueel nummer vol hoop en bewustzijn. Alleen het gekke is, kort na de opnames gebeurde er iets wat al die woorden een compleet andere lading gaf. Enkele malen nadat hij Higher Ground had opgenomen, was Stevie Wonder onderweg naar een benefietconcert in North Carolina. De auto waarin hij zat reed achter een vrachtwagen vol boomstammen. Die vrachtwagen stopte plotseling, een van de enorme stammen schoot door de voorruit en raakte Wonder vol op zijn hoofd. Hij belandde 4 dagen lang in coma en het zag er slecht uit. Zijn tourmanager en goede vriend Ira Tucker Jr. wist dat Stevie altijd keihard muziek luisterde. Dus ging hij naast zijn bed zitten en begon dit nummer in zijn oor te zingen. Eerst gebeurde er niets. Maar toen hij het de volgende dag opnieuw deed, begonnen Stevie's vingers langzaam mee te bewegen op het ritme. Het eerste teken dat hij terug leek te komen. En daardoor kreeg het nummer achteraf bijna iets onwerkelijks. Een lied over opnieuw mogen beginnen, opgenomen vlak voordat hij letterlijk op het randje van de dood balanceerde. Wonder zei later zelf dat die coma hem veranderde. Dat hij zich in een soort spirituele staat bevond, waarin hij anders naar zijn leven keek, alsof hij daadwerkelijk die tweede kans had gekregen. En dat is misschien ook wel waarom het nummer zoveel kracht heeft gehouden, ook in de versie van The Peppers. Het gaat niet alleen over optimistisch in het leven staan. Het gaat over iemand die beseft dat hij nog leeft en dat hij daar iets mee moet doen. Dat je na een zware klap kunt besluiten om niet terug te keren als dezelfde persoon, maar om hoger op te zoeken. Naar een betere versie van jezelf.

0: Kijk, oorspronkelijk dus van Stevie Wonder. Die is vandaag jarig. In Fans Verteld hoorde je het verhaal achter dat bijzondere nummer. Uitgevoerd door de Red Hot Chili Peppers. Erik Atons op de radio met de Kink 90s Break. Die tracks uit de jaren 90. Ze zitten verstopt in deze zin. Het is ongelofelijk, maar er is geen regen. Nergens. Het is ongelofelijk, maar er is geen regen. Nergens. Die drie tracks. Zo bij Erik.
1: Kink. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken.
3: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers in de noodopvang in Loosdrecht zijn flink geschrokken van de brandstichting voor hun gebouw, meldt de regionale omroep. De burgemeester vindt dat er een grens is overschreden en ook premier Jette is woedend. Meerdere mensen zijn opgepakt na het geweld in Loosdrecht. De gemeente Arnhem doet samen met onderwijs en maatschappelijke instellingen een oproep om kinderen jonger dan 16 jaar geen smartphone te geven. Kinderen worden leuker en vrolijker zonder smartphone, zegt de initiatiefnemer van de oproep. Het is voor het eerst dat zoveel partijen tegelijk hierom vragen. Reisorganisatie TUI ziet dat mensen langer wachten met het boeken van een zomervakantie door de onrust in het Midden-Oosten. Bijna de helft van de vakantiegangers moet nog boeken. De populairste bestemmingen deze zomer lijken Spanje en Griekenland te worden. TUI is de grootste reisorganisatie van Nederland. En de opening van het strandseizoen bij Hoek van Holland lijkt bijna een schuimparty te worden, meldt Rijnmond. Resten van algen die door wind en golven zijn opgeklopt zorgen voor een dikke laag schuim op het strand. Morgen staan allerlei festiviteiten op het programma. Het ziet er naar uit dat het schuim het feest niet zal bederven. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90s Break.
10: Goedemorgen, een hele korte Kink 90s Break. Ze zitten er alle drie in. Alle drie de platen zitten erin. Komt-ie. Het is ongelooflijk, maar er is geen regen. Nergens. Het is ongelooflijk, maar er is geen regen. Nergens. Ik ga even kijken wie daar goed hebben.

en Fiona hadden het alle twee ontzettend snel en ontzettend goed. Het is ongelooflijk, maar er is geen regen. Nergens. Nowhere Therapy. Amazing Aerosmith. En No Rain van Blind Melon maakte dat zinnetje. Inderdaad, goed gedaan, Luc Fiona. Het is woensdag. Dat wil zeggen dat ik gewoon ga doen wat ik gisteren en eergisteren ook deed. En dat is 3 uur hartstikke goede muziek draaien. Met zometeen Rammstein, Two Door Cinema Club. Maar deze is van de nieuwe plaat, Your Favorite Toy van Foo Fighters. Die heet Window.

0: ze er al zo lang in ligt dat ze er ook niet meer uitkomt. Die Girlfriend in a Coma van The Smiths. Daarvoor hoorde je nog Rammstein en Duitsland. Zometeen hier op Kink. The National, Magazines en R.E.M. Kink.
1: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op... Lincoln.

0: holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve only a t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Een politieke discussie tussen twee goede collega's.
3: Die rechtse types denken echt alleen maar aan zichzelf.
4: Ja, blijven jullie maar lekker uitkeringen stromen.
3: Joh, jij hebt geen idee wat voor ellende mensen soms meemaken.
4: En dan allemaal huilie hun handje ophouden.
2: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Kink.

liefhebbers en grote haters van deze band, The National. Vooral om de stem van Matt Berninger, wat natuurlijk een niet your average everyday pop-rock stem is, zal ik maar zeggen. Heeft een bariton of een lage stem. Sommige mensen trekken dat gewoon niet in muziek. Nou, ik wel hoor. The National hoorde je, Fake Empire. Dit is R.E.M.

0: Zometeen hier op Kink onder andere Stereophonics, Manic Street Preachers en The Police.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens. Voor vakmanschap.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grootste reisorganisatie TUI ziet dat bijna de helft van de Nederlanders hun zomervakantie nog moet boeken. Ze wachten langer door de onrust in het Midden-Oosten. De reisorganisatie verwacht dat Griekenland en Spanje de populairste bestemmingen zijn deze zomer. In Arnhem roepen onderwijs, gemeenten en maatschappelijke organisaties op om kinderen tot 16 jaar geen mobieltje te geven. Dat zou beter zijn voor de ontwikkeling en mentale gezondheid van het kind. Zo komen sommige kinderen zwaar vermoeid aan op school, omdat ze tot diep in de nacht op hun telefoon hebben gezeten. Geschokte reacties na de brandstichting bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond. Het kabinet noemt het onacceptabel. Ook de asielzoekers zelf voelen zich niet veilig, zegt de burgemeester. Die vindt dat er een grens is overschreden. Meerdere mensen zijn aangehouden. En er kan dit weekend worden geskiet in de Alpen en dat komt bijna nooit voor in mei. Volgens het AD kan er wel een meter sneeuw vallen. De laatste keer dat er zo laat in het seizoen nog geskiet kon worden in de Alpen was bijna 20 jaar geleden. Het heeft volgens weersdeskundigen te maken met ijsheiligen. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon. Het wordt 12 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
0: Met zometeen Honey, I'm Home, The Police. Maar eerst Papa Roach.
13: Kink.

hoort je Amsterdamse shoegaze van Honey I'm Home, Hyperspace Mountain. En daarvoor, dit blijft natuurlijk voor altijd en eeuwig fantastisch. The Police, hoorde je So Lonely met het onafvolgbare drumwerk van Stuart Copeland. Mocht je denken, Stuart Copeland, ik heb die naam wel eens gehoord. Nou, dat is een drummer, voornamelijk bekend van The Police natuurlijk, maar ook door zijn eigen werk, zijn gekkigheidje. Want het is een hele rare, maar hele grappige man die fantastische dingen heeft gedaan in zijn leven. Want alles wat met ritme te maken heeft, door Afrika getrokken en daar op gezocht naar alle ritmes die er op het Afrikaanse continent ronddwarrelen. En dat zijn er nogal wat. Sommige die waren zelfs zo ingewikkeld dat hij het niet eens kon spelen. En hij kan echt wel tellen, deze man. Goed, nou, zoek hem maar eens een keertje op. Duik er maar eens in, want hij heeft een aantal hartstikke leuke YouTube-kanalen en dingen waar hij filmpjes maakt die echt te grappig zijn voor woorden. Stuart Copeland dus van The Police. Zometeen Sam Fender, maar eerst de Manic Street Preachers. Dit is The Everlasting. The

0: Ze bestaan al 2 miljoen jaar. Volgens mij gaan ze nog 2 miljoen jaar door. The Bad Religion heb ik het natuurlijk over. Een punk rock song. Zometeen hier op Kink. Snow Patrol onder andere. Ozzy Osbourne. Jawel. Ozzy Osbourne. En een verhaaltje over die stickers die je vroeger zag op cd's. Maar vraag me af of ze die met streamers ook plaatsen, stickers eigenlijk. Nou ja, heel vaal. Hoor je zo.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellenoord. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse Heuvelrug, het attractiepark en

0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

13e vandaag, de 13e mei. Het is woensdag, dus 13, als het vrijdag was geweest, was het vrijdag 13 mei. Ja, vrijdag de 13e, met zwarte katten. En ik weet niet of je er wat aan doet, ik niet in ieder geval. Dus het is 13 mei vandaag. En de Rolling Stones brengen in 1966 een van de bekendere tracks uit, Paint It Black, op 13 mei. En in 1985 komt de organisatie de Parents Music Resource Center bij elkaar in de kerk. Zij komen met een klassificering die ertoe leidt dat Parental Advisory Explicit Content sticker op de hoezen van albums komt, dus op cd's. Volgens mij staat dat bij streamers staat dat er niet meer. Ja, of bij, tenminste als het op het afbeeldingje misschien wel. Maar het staat niet expliciet bij als streamer volgens mij vermeld. Of staat dat wel? Ik kijk er eigenlijk naar. Goed, Soundgarden dan in 1994 brengt op 13 mei de single Black Hole Sun uit. Cornel kwam op die titel, ik heb het er wel eens vaker verteld, maar ik vind het zo grappig. Hij keek met een half oog naar televisie. Nieuwslezer zei iets over Black Hole Sun. Hij verstond het waarschijnlijk gewoon verkeerd, maar dacht, hé, dat klinkt leuk. Hij rende meteen naar de opnameapparatuur om een melodie op te nemen. En daar kwam deze Black Hole Sun uit. Wat het origineel en wat die man nou gezegd heeft op televisie, niemand die het weet. Want hij heeft wel een heel goed liedje opgeleverd. Dit is Black Hole Sun, Soundgarden.

0: Janine laat me weten, het is wel degelijk te vinden bij streamers. Er staat er een eetje. Oké, ik zit even te kijken inderdaad, ja. Ja, verdomd. Er staat een eetje, bijvoorbeeld bij Of All People. Ik heb nu toevallig even de Foo Fighters openstaan. Your Favorite Toy staat bij Of All People. Een eetje, voor de rest is de plaat waarschijnlijk keurig. Alleen dat nummer heeft waarschijnlijk een woord wat niet kan. Nou, dankjewel, weer wat geleerd in het leven. Zometeen hier op Kink. Onder andere, wat zal ik allemaal eens gaan draaien? Ik ga draaien Fate No More, Vans, Joy en... Oh, lekker, Johan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dan gaan we vieren.
6: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
13: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor de rellen gisteravond bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn minderjarig. Bij het gemeentehuis waar de eerste 15 asielzoekers zijn opgevangen werd brand gesticht. Al de hele ochtend zijn medewerkers van de gemeente bezig het gebouw schoon te maken. Een laboratorium dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker had zijn data niet genoeg beveiligd, zegt de inspectie. Het lab werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 100.000 vrouwen werden gestolen. De inspectie kan geen straf opleggen, maar de privacywaakhond wel. Die doet nog onderzoek. Toen oud-minister Faber een hele strenge asielwet wilde, kreeg ze daarvoor geen steun van haar ambtenaren. Die geloofden er simpelweg niet in. Faber had het over bijzondere omstandigheden die zouden gelden om de regels aan te scherpen. Haar ambtenaren vonden die onderbouwing onvoldoende. De plannen kwamen er uiteindelijk ook niet door. En Wouter Koolmees mag topman van NS blijven. Hij heeft er nog eens 4 jaar aan vastgeplakt, tot tevredenheid van de raad van commissarissen van het bedrijf. Onder Koolmees werd voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Dat kwam onder meer door duurdere treinkaartjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen buien met soms hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten schijnt de zon en het wordt 12 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Kink.
0: met zometeen Johan. Nieuws, maar eerst The Cure.

uitzonderlijk goede liedjes van Nederlandse bodem, hoor. Als je zo'n beetje het hele oeuvre van Johan eens even oppakt tegen het licht houdt en dat vergelijkt met bandjes waar we, laat me zeggen, die uit het buitenland komen, waar we altijd heel druk over doen. Echt waar, het mag er aan alle kanten zijn. Tumble and Fall hoorde je van Johan. Daarvoor nog Cryogen van Muse, die ik van de week een genre in zichzelf heb genoemd. Vond ik eigenlijk wel een mooie omschrijving, want er is geen enkele andere band die zo klinkt. Ja, ze refereren natuurlijk aan allerlei andere bands, want je hoort heel veel Queen en je hoort heel veel klassiek en zo, maar Muse heeft daar iets van gemaakt waardoor ze zichzelf een genre in zichzelf hebben gemaakt. Vind ik dat. Zometeen The Cardigans en Vance Joy. Maar eerst Faith No More, We Care A Lot.

0: gespierde, gestaalde gitaarmuziek. Goede liedjes in een gitaarjasje gegoten. De Gaslight Anthem hoorde je in Old White Lincoln. Zometeen in de Kink Album Top 1000 Classic een Arctic Monkeys plaat met heel veel invloeden van The Queens of the Stone Age. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: Duizend Classic.
1: Het is tijd voor de Arctic Monkeys. Het is tijd voor de King Album Top 1000 Classic. En die heet Humbug uit 2009. Staan op 245 in de Album Top 1000. Een paar feitjes even. Joshua Homme, bekend als frontman van de Queens of the Stone Age, natuurlijk produceerde grote delen van deze plaat. Was van enorm grote invloed op het geluid van de Monkeys op dat moment. Bij de platen die daarna nog zouden volgen. De overgrote deel werd opgenomen in de woestijn, waar de Joshua Tree Studio stond. Dezelfde studio waar de Queens of the Stone Age debuutalbum opnamen. En volgens Alex Turner kon je daar niks anders doen dan gewoon spelen. Een beetje met BB-geweren schieten, vuurtje maken, roken en zuipen. Nou, dat heeft een aardige plaat opgeleverd. De plaat heeft wel een andere toon dan de twee voorgangers, waardoor het door een groep critici niet heel erg goed werd ontvangen. De band hier had hierop zijn zachtst gezegd scheid aan, dat lieten ze ook weten aan alle kanten. Humbug van Arctic Monkeys uit 2009 is de King Album Top 1000 Classic van vandaag. Daarvan hoor je zometeen Leave Before the Lights Come On, maar eerst Crying Lightning.
0: King

Morgen natuurlijk weer een nieuwe Kink Album Top 1000 Classic. In It for the Money van Supergrass. Dit is Guns N' Roses. Die waren ook In It for the Money trouwens. En Don't Cry.

0: deze mooie woensdag. We hebben de week doormidden gezaagd samen. Oh, ben heel trots op. Maar je kan nog verder doorzagen, hoor. Want die week kan nog verder doormidden. Met Isabel zometeen. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. En jij ook. Tot dan, hè. Hoi. Kink.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli in het Festivalpark van

0: Achter.be.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet komt niet met extra maatregelen na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zegt minister Van Wil. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Hij noemt het optreden van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen is. De douane heeft in een maand tijd meer dan 40 miljoen illegale sigaretten gevonden, vooral in de haven van Rotterdam. De sigaretten zaten verstopt in containers uit Azië, meldt Rijnmond. Als ze op de markt waren gekomen, zou de Nederlandse staat miljoenen euro's aan accijns zijn misgelopen. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Bij het Eurovisie Songfestival in Wenen is een man opgepakt na protesten tijdens het optreden van Israël. Hij werd eerst de zaal uitgezet, maar toen hij daarna bleef schreeuwen en agenten uitschold, was de maat vol. In totaal werden 4 mensen uit de zaal gehaald omdat ze het optreden verstoorden. En Edwin de Roy van Zuidewijn mag het script van de Videoland-serie Mabel en Margarita niet inzien, heeft de rechter bepaald. Die vindt dat de vrijheid van meningsuiting van de makers daarmee zou worden ingeperkt. De Roy van Zuidewijn was getrouwd met prinses Margarita en wilde voorkomen dat er leugens over hem verspreid worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het fris met 12 à 13 graden. Daarbij is het behoorlijk wisselvallig met felle buien. Er is ook kans op hagel en onweer. Vanavond en komende nacht blijft het regenen.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
6: Arrogante zelfverzekerdheid. Hate to say I told you so.

Jimi Hendrix. Inderdaad, met All Along the Watchtower. Hey, Kink hier, Isabel tot 3 uur. Gezellig dat jij er ook bij bent. Zometeen, de man die begon bij de House Martins, een doorstart maakte naar de elektronische muziek. Onder diverse namen heeft hij dat gedaan. En onder eigen naam nam hij een nummer van Corner Shop onder handen. Waardoor het van simpel en saai naar succes ging. Norman Cook heb ik het over. Brimful of Asha van Corner Shop komt eraan. Ook My Chemical Romance. En

0: Straks dan neem ik je mee op een korte pauze in de Zero's. Het tijdperk waarin we kennis maakten met een nieuw gratis fenomeen. Gratis totdat we eraan gingen wennen. Waar ik het over heb, ga ik je zo meteen vertellen. En dan in combinatie met 3 tracks uit de Zero's in de Kink Zero's Break.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse Heuvelrug, het attractiepark en Douwbob.

0: Kink Alternative Rock Radio. Kink.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
0: Kink.

0: Ja, ik neem je even mee naar de Zero's. In dit tijdperk werden we getrakteerd op een nieuw gratis fenomeen. Inmiddels zijn ze bijna helemaal verdwenen. Maar de jaren 2000 waren echt de hoogtijdagen van de gratis kranten. Zoals bijvoorbeeld de Metro, de Spits, de Pers, de Dag. En die lagen dan bijvoorbeeld in de trein. De meeste daarvan die zijn inmiddels verdwenen. En ze zijn overgegaan in online modellen. En die zijn vaak ook betaald. Of je kan alleen maar stukjes lezen en de echt belangrijke dingen. Daar moet je dan voor betalen, omdat het achter een paywall zit. Of een abonnement is vereist. Maar in de Zero's kregen we dus gratis papieren kranten. Wat we ook hadden in de Zero's is natuurlijk hele fijne muziek. Ik ga er 3 voor je draaien. Deze maand, dat is wel grappig, is het exact 18 jaar geleden dat deze werd uitgebracht. Mei 2008. That's Not My Name van de Ting Ting Things. Uit 2005 heb ik dan voor je Lonely Day van System of a Down. En we trappen af in 2006 met The Cooks en Oula. Ik zou zeggen, veel plezier in de Zero's.
1: King. Zero's Break.

afsluiter van de Kink Zero's Break. En volgens mij zei ik net dat het 20 jaar geleden is deze maand dat hij werd uitgebracht. Maar het is 18 jaar geleden, mei 2008. Anywho, uit de Kink Zero's Break, terug naar hedendaagse alternative rock. Stone, Monkey See, Monkey Doo.

11 september, dan komt hij uit. De documentaire over de reunietour van Oasis, die je zojuist hoorde met Some Might Say. Eerst in geselecteerde bioscopen en daarna volgt een streamingsrelease via Disney+. Documentaire dus van Oasis. Zometeen heb ik Florence and the Machine voor je. Nu even knallen met de meiden van The Warning.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Weidemeren denkt na over maatregelen om herhaling van de rellen in Loosdrecht te voorkomen, meldt de regionale omroep. Er wordt gedacht aan nog een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied of dwangsommen voor relschoppers. Volgens de burgemeester zijn het steeds dezelfde groepen van buiten de gemeente die komen demonstreren. En steeds meer reacties op de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht gisteravond. VNG-voorzitter en regio-burgemeester Sharon Dijksma ziet die als een aanval op de democratie en ondermijning van het gezag. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen. Volgens de hulporganisatie vindt een stille meerderheid dat vluchtelingen een veilige plek moeten krijgen. Geert Wilders wordt niet vervolgd voor de afbeelding die hij vorig jaar op X zette. Daarop waren twee vrouwengezichten te zien. Een vrouw met hoofddoek en een blonde vrouw. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. Wel begrijpt het OM dat de afbeelding voor mensen kwetsend kan zijn. En op een cruiseschip voor de kust van Bordeaux is het norovirus uitgebroken. Honderden passagiers zitten in quarantaine. Er is er 1 overleden en er wordt nog onderzocht of dat door het virus komt. Er zitten vooral mensen uit Engeland en Ierland op het schip. Dat was op weg naar Spanje. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met in het hele land buien en daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten. Af en toe breekt de zon nog even door met 12 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen.
5: Kink.

en op de 30ste editie van Douwpop. Hikpie met Nothing. En behalve Hikpie, wie hebben er nog meer staan? Kingfisher, The Wombats, Honey I'm Home, Payshifters, Bleach 93 en nog zoveel meer. En het mooie is, deze week maak je kans op kaarten voor Douwpop hier bij Kink. Wat moet je daarvoor doen? Lekker blijven luisteren en reageren op de prijzigheid zodra je die hoort. En dan kan je natuurlijk gewoon appen prijzigheid. Op zich kan dat. Maar ik zeg wel, doe het zo origineel mogelijk. Dan val je meer op en dan wordt je kans misschien wat groter. Goed bedoeld advies vanaf mijn kant. Via de Kinksite of via de socials maak je dus kansen op kaartjes voor Douwpop, combi-tickets plus camping. Ook dat nog eens een keertje. Tot over Douwpop. Zometeen, wat gaan we doen? Oh, jeetje, meetje. Kings of Leon onder andere, Blossoms en nu Pearl Jam met Daughter.

0: Ik loop er al sinds kinds af aan mee rond. Een inhaler. Band Inhaler, die hoor je zo meteen op Kink met Hole in the Ground. Ook Stone Sour en Blur.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Tros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
8: Heijn. Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Isabel Brinkman.
0: Through Glass. Hole in the Ground. En nu Parklife.

morgen dan is het Hemelvaartsdag. Vrije dag voor heel veel mensen, maar ook andere mensen hard aan het werk. Ik ben er gewoon tussen 12 en 3 en ik ga mijn uiterste best doen om er een hemelse uitzending van te maken. Dus ik ga proberen om zoveel mogelijk tracks direct of indirect te verbinden aan Hemelvaartsdag. Een beetje symbolisch eigenlijk. Dus denk aan tracks met heaven erin, Jesus erin, sky erin, belief erin, uprising erin. Dus ja, een hemelse uitzending ga ik proberen te maken. Morgen tussen 12 en 3. Maar dat is morgen. Vandaag op het programma nog. De nieuwe van Bleach 1... Nee, Bleach 93 is beter.

Uit het bakje nieuwe muziek, Bleach 93 met Underrated, staan op Douwpop. Deze week maak je kans op kaarten voor Douwpop. Met die prijzigheid en volgens mij ruik ik hem. Dus ik zou zeggen, let op zometeen bij Stefan. En ik hoop je morgen weer te spreken vanaf 12 uur. Bye bye.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Moet je kijken daar. Leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch?
10: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
9: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis.

0: 100% vet, 1 kilo voor 1,99. En een pak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Apeldoorn waren gisteravond rellen rond een protest tegen een asielopvang. En daarbij zijn 7 mensen opgepakt. Het zijn allemaal minderjarigen die vuurwerk afstaken, zegt de politie. Die roept ouders op om beter op te letten wat hun kinderen allemaal uitspoken. Het is trouwens al dagen onrustig in Apeldoorn om de komst van asielzoekers. Voor het CNV is het onbegrijpelijk dat het Radboud MC in Nijmegen fouten heeft gemaakt toen er vorige week een patiënt met het hantavirus werd binnengebracht. Omdat procedures niet goed werden gevolgd, moeten 12 medewerkers nu weken in quarantaine. En de directie is daarvoor verantwoordelijk, zegt de bond. Die was niet alert. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is weer open. Het park was de hele ochtend gesloten omdat een cheetah was ontsnapt. Maar die werd aan het begin van de middag weer gevangen, schrijft Omroep Brabant. Ze zat in bebost gebied van het park. Beekse Bergen hoopt dat ze niet gestrest is geraakt, want ze is drachtig. En een belangrijke stap voor de mannen van de Oranje Dubbeldekker die Nederland gaan steunen op het WK voetbal. De bus is aangekomen in Houston en staat nu in de haven daar. Vaste chauffeur Frans Peters vliegt 10 juni naar Amerika en pikt hem dan op. En dan is het eerste ritje bijna 400 kilometer, want Oranje speelt op de 14e in Dallas. Het weer nu van Weer Online. Het is opnieuw een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoot. En het wordt niet warmer dan een graad of 13. Morgen verandert er weinig en ook dan is het aan de frisse kant.
1: Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
3: Goedemiddag, zometeen hoor je Evanescence, eerst Back en Loser. Kink.

0: Bijna weekend. Mike die app zelfs al dat hij nu al het weekend heeft. Voor veel mensen, hè, vanwege hemelvaart. Ik merk wel met al die feestdagen, het dagbesef begint steeds verder te verdwijnen. Ik heb echt geen idee meer, maar daar gaan we het niet te veel over klagen. Je hoort de Snow Patrol op deze maandagmiddag. Shut your eyes.
1: De King Middagshow. Laat je niet lek prikken.
0: Het is dinsdag. Mijn naam is Stefan en Fons maakt er zo een heerlijke woensdagmiddag van. Eerst Queen.

0: Dit is Kink. LSF, Lost Souls Forever, Kasabian hoorde je.
1: Korenslag.
0: Bijna 4:30. En ik zei het net al, het is bijna weekend, hè? Dus we hebben er al bijna een hele werkweek op zitten. Zo kunnen we het echt wel stellen. Ook al is het vanwege hemelvaart en misschien moet je vrijdag ook weer aan de bak. Maar dat negeren we eventjes. Maar omdat we er al een hele werkweek zo zwaar, hè, was het. Oh, het duurde lang ook. Kunnen we vast wel een pauze gebruiken. Een korte pauze met een leuk spel. Het spel heet Korenslag. En dan is de vraag of je kan raden wat er zometeen op Kink te horen is. Door goed te luisteren en te herkennen wat het koor zingt. Weet jij wat dit is?
2: After all this time, I'm still into you.
1: Korenslag. Hoor jij wat het koor zingt?
0: En als ik zeg wat dit is, dan bedoel ik natuurlijk titel en artiest. Geef die door via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En wat dat goede antwoord is, hoor je over iets meer dan 2,5 minuut. En ook Alice in Chains zometeen en Sam Fender.
3: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse Heuvelrug, het attractiepark en

0: de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

Janne, Kevin en ook Mike hebben het goed. Die hebben herkend wat het koor vandaag zingt. Kink. After all this time, I'm still into you. Korenslag. Het goede antwoord was Paramore, Still Into You. Als je het wist, ook punten voor jou.

zometeen op Kink. De Kink XL, de nieuwe van The Haunted Youth. Die waren hier een week geleden om te spelen in de Kink Live Bunker. Dat was een fantastisch mooie sessie. Ze waren met z'n tweeën, twee gitaren, een bank en de stem van frontman Joachim Liebes. Dat was alles wat er nodig was. Die hele sessie die vind je inmiddels in de Kink-app. Die is echt bloedmooi. En die Kink XL van deze week, die hoor je dus zometeen direct na de Killers. Eerst Led Zeppelin. Dit is Kink met Hole.

0: hoorde Stupid Girl. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: De mensen die wel eens FIFA spelen, die kennen deze stem vast.
2: Had u gedacht dat deze ploeg zich even van het veld zou laten blazen? Nou, mooi niet dus.
0: Maar ook niet-gamers gaan deze stem dit jaar waarschijnlijk nog horen. Waarom, dat hoor je zo. Daarna of

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Het kabinet moet nog deze regeerperiode een knoop doorhakken over de hypotheekrenteaftrek, vindt staatssecretaris Ehrenberg. Sinds 2001 mag je nog maar 30 jaar lang hypotheekrente aftrekken van de belastingen. En dat gaat dus over 5 jaar problemen opleveren voor veel huizenbezitters. En Ehrenberg wil ze snel duidelijkheid geven. Er wordt al jaren over gesteggeld in de politiek, maar er is nooit iets van gekomen. Een verhoging van de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Toch had het nieuwe kabinet afgesproken om het weer op de agenda te zetten. En het is nu gebeurd. En dat betekent dat minister Van Weel ermee aan de slag gaat. Apeldoorn denkt dat het nog wel even onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen demonstreren. Die is bij een rotonde waar eerder ook al demonstraties waren. Gisteravond was het weer raak in Apeldoorn. Er werden 7 minderjarigen opgepakt die onder meer vuurwerk afstaken. Een verrassend besluit van de NOS, want Jeroen Gruter doet het commentaar bij de finale van het WK voetbal. Hij neemt het over van Jeroen Elsoff, die na 2 finales op een zijspoor wordt gezet. Hij doet trouwens wel andere wedstrijden. En er zijn ook commentatoren die hun werk vanuit Nederland doen door de bezuinigingen bij de NPO. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten. En het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant. En vallen er ook buien.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur lang onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke 3 kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen.
11: Kink Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
3: Sterkte in de file. Ik hoop hem iets draaglijker te maken met White Lies and To Lose My Life.

0: Of Monsters and Men, Little Talks. Zometeen hoor je de Pretty Reckless op Kink. Zo ook de Black Crowes. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 13 mei. Dit is een dag die de boeken ingaat als de dag waarop er werk gemaakt wordt van de minimumleeftijd sekswerk. Het is al jaren de intentie sinds 2009 om de leeftijdsgrens van 18 naar 21 te verhogen. Om zo de kans op misbruik kleiner te maken. Maar dit kabinet zegt het nu eindelijk te willen regelen. Ja, en of dat dan vervolgens gebeurt, dat is met dit kabinet altijd de vraag. Verder kun je lekker op wintersport in de Alpen komend weekend. Dus voor het eerst in bijna 20 jaar dat daar weer sneeuw ligt in mei. En ik las dat, bijna 20 jaar. Ik was zo 20 jaar, dat is lang geleden, bijna 20 jaar. Toen las ik dat het in 2007 was. Toen dacht ik, ah, dat is helemaal niet lang geleden. Het valt hartstikke mee, mijn rug. En verder is er ook nog nieuws uit smartphone-land. Verschillende schoolbesturen, kinderopvangen, maatschappelijke organisaties en de gemeente in Arnhem, die roepen ouders namelijk op om hun kinderen onder de 16 geen smartphone te geven. Dat is voor het eerst dat er in één Nederlandse stad zoveel partijen hiertoe oproepen. En de reden is logisch, hè? Smartphones, ze zijn verslavend. Maar dat niet alleen, ze zijn ook een plek van cyberpesten. Kinderen slapen bijna niet meer omdat ze tot laat liggen te scrollen. En daarom nu dus ook dit dringende advies. En de kinderen van onder de 16 die hebben ook al gereageerd. Die zeggen... Wacht even hoor.
3: You know, when I looked at the music industry as a whole, I saw...
4: Hey man, can I get a... Oh, yeah.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Sorry, waar hadden we het over? Het zou beter zijn om al die kinderen gewoon een Nokia 3310 te spelen. Of te geven en dan lekker Snake te spelen. En de radio hard voor de Pretty Reckless zometeen. Na de Black Crowes. She talks to angels.

0: The Pretty Reckless of Kink, When I Wake Up. Gisteren kreeg ik een berichtje via de Kink-app van medekinker Romke, en daar moest ik stiekem wel om lachen.
1: Deze week op Kink, tickets voor Douwpop.
0: Want Romke stuurde: als ik jullie zo de hele week hoor over Douwpop, dan begin ik er al helemaal zin in te krijgen. Nou, dat is mooi. Maar, zei hij erbij, kun je iets minder enthousiast zijn, want straks ontdekt iedereen hoe leuk Douwpop is en wordt het zo druk als een soort Lowlands 2.0. Dus om de puurheid en de sfeer van Douwpop te behouden en een beetje voor Romke, hè, ga ik je nu niet vertellen hoe leuk het daar is, hoe te gek de line-up is met Skunk & Nancy, The Wombats, Kingfisher, Bleach 93, Higby, Somje, veel meer nog. Maar ga ik je vertellen dat... Nou, het wordt bijvoorbeeld modderig als het regent. Ja. En als de zon schijnt, dan verbrand je misschien als je je niet goed insmeert. Heel vervelend. En omdat je misschien af en toe een lekker biertje drinkt, heb je op zondag wellicht een kater. Slaaptekort is ook een enorm ding. Ja. En daarvoor mag ik 2 kaarten weggeven. Aan de persoon die de kinkprijzigheid naar zich toe lokt. Maar daar ga ik dus speciaal voor Romke niet te enthousiast over doen. Dus kijk maar of je je best doet. Ja. Binnen een kwartier komt hij voorbij. Zie maar. Samen dan Youngblood op Kink. Eerst de Golden Earring, Another 45 Miles.
2: A song called Another 45 Miles to Go.
0: Dat zei ik net.

waar we deze week dus kaarten weggeven voor Douwpop. Medekinker Romke die had via de Kink App gevraagd gisteren of we niet zo enthousiast willen zijn. Omdat er dan heel veel mensen ontdekken hoe leuk dat festival is. En dan wordt het zo druk. En Romke heeft liever dat het een leuk, klein, gezellig festival blijft. Snap ik ook wel weer. Wat een gekke line-up. Goede sfeer. Dus ik had al gezegd, het is er misschien modderig als het regent. De zon, als die schijnt, dan verbrand je misschien. Romke zelf doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, het is in een bos. Dus je hebt er misschien wat teken. Ja, moet je voor oppassen. En Erwin die zegt, er zijn misschien ook wel muggen. Dus als je naar Douwpop wil, kijk maar even wat je doet. Zometeen Kien.

0: ook Radiohead over een paar minuten.
1: Het is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen dansten op...
3: Linkin Park.
2: Editors, The Killers, Arctic Monkeys en...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve on their t-shirt. Breng je stem uit op de grootste zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien. Per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Half 5. Kink. ANP Headlines.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet snel iets regelen voor mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat veel mensen niet weten hoe lang ze er al gebruik van maken. Het mag 30 jaar. Bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn zijn gisteravond 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Ze gooiden onder meer met vuurwerk. En wie een auto heeft en in Overijssel woont, gaat de komende jaren meer wegenbelasting betalen. Het extra geld is nodig voor het opknappen van wegen, viaducten en bruggen. Het weer nu van Weer Online. Een wisselvallige dag met buien, hagel en windstoten, en het koelt vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig, ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid... heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig. Kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur extra. Ook hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 7 kilometer door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er 3 kwartier langer over.

0: Die plek die zou best in Hellendoorn kunnen liggen. Want eind deze maand, 29 en 30 mei, is daar Douwpop.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Douwpop.
0: En je hoorde zojuist de Kink-prijzigheid. Die heeft tickets in zijn bek. En Tom, jij hebt, omdat je je telefoon hebt opgenomen, een probleem.
2: Ik heb zeker een probleem.
0: Hoe ga je dit dilemma oplossen?
2: Ja, ze bijkopen, denk ik.
0: Jij hoorde de prijzigheid. En vertel even wat jij hebt.
2: Ja, ik heb een dochter.
0: Mm-hmm. Hoe oud is die?
2: Mijn dochter is 17.
0: Ja.
2: En ik heb een vrouw. En beide luisteren heel graag naar Kink.
0: Dus ze zitten nu allebei te luisteren en jij moet zo meteen... Ja, ik heb twee kaarten voor je. Die zitten in de bek van de prijzigheid. Je kan één van de twee kun je meenemen.
2: Of ik moet een kaartje bijkopen.
0: Oh, dat is misschien nog een optie.
2: Ja, dat is zeker een optie.
0: En anders zeg je gewoon tegen je dochter, 17 is nog net zo'n leeftijd, dat je kan zeggen, je leeft onder mijn dak, met mijn regels. Dus sorry, omdat ik het zeg.
2: Ja, maar ik ben vader en ik kan een dochter niet
0: verliezen. Dat snap ik heel erg goed. Maar hey, wat we wel gaan doen, Tom, 2 tickets voor Douwpop, ze komen jouw kant op.
2: Geweldig.

I Cried, I Wept. Dit hele weekend nog kaarten. En het mag morgen dan wel hemelvaart zijn. De geit die werkt gewoon overuren, die gaat gewoon door. Het maakt helemaal niet uit. Ook morgen maak je kans op die tickets voor Douwpop.

0: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het kabinet moet nu echt werk maken van mensen die over 5 jaar geen gebruik meer kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Ambtenaren vrezen anders voor chaos, ook omdat mensen nauwelijks weten wanneer hun regeling afloopt. Dat is namelijk matig bijgehouden door banken en de Belastingdienst. Gisteren was er weer een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn en daar heeft de politie 7 minderjarigen opgepakt. De meeste voor het gooien van vuurwerk, maar ook eentje omdat hij zich niet hield aan een gebiedsverbod. Om te voorkomen dat de protesten weer uit de hand lopen, is er nu een speciaal vak voor demonstranten. Autorijden voor mensen uit Overijssel wordt duurder, want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot 2030. En dat moet 15 miljoen opleveren en dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu een van de laagste in het land. En Curaçao traint in aanloop naar het WK voetbal in Noordwijk, schrijft de amateurclub op hun website. Ligt lekker in de buurt van de oefenwedstrijd in en tegen Schotland over 2,5 week. Aan het roer staat trainer Dick Advocaat, die na de ziekte van zijn dochter weer terug is bij Curaçao. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. En morgen verandert er weinig. Ook dan is het aan de frisse kant en ook dan vallen er buien.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging.
16: Ach, tuurlijk. Weer een typisch woensdagavondspits.
17: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
18: Bij een aardbeving verandert een grafkist in een gigantische sambabal.
19: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
20: Zometeen hoor je Florence and the Machine. Eerst

0: nog randje zeros.
1: Maar het is wel nog zeros, Florence and the Machine, Dark Days Are Over. Dus hij zou in de lijst kunnen. De King Zero's top 500 die je vanaf maandag hoort. Een week lang een jaren nul nostalgie. En jij bepaalt hoe die lijst eruit komt te zien. Dat doe je door jouw lijstje achter te laten via kink.nl/stem. Zometeen hoor je Limp Bizkit. Eerst de nieuwe van de Rolling Stones. Dit is In The Stars op Kink.

0: Biscuit op Kink. Nookie. Het was het droomconcert. Hij had kaarten voor zijn droomconcert. Stoelen op de tweede rij. Maar medekinker Arjan had pech.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Ik sprak hem gisteren. Hij had dus kaarten voor Chris Cornell akoestisch in Utrecht. En nogmaals, hij had stoelen
2: op de tweede rij midden voor zijn neus hebben gezeten. En
0: zo dichtbij zelfs.
2: Dat is echt een ultieme beleving geworden, denk ik.
0: Het had een ultieme beleving geworden, waren het niet dat het concert werd gecanceld omdat Chris Cornell gezondheidsproblemen had. En exact dit is een typisch voorbeeld van een muzikaal trauma. Dat gevoel wat blijft hangen op het moment dat je een concert mist. Dat bittere gevoel dat je de voorpret hebt gehad en dan denkt, oh, het is niet doorgegaan. Nee, dat. Arjan had daar dus last van. We hebben hem gisteren een hart onder de riem gestoken. Chris Cornell voor hem gedraaid. En dat kan ik voor jou ook doen. En geloof mij, dat verzacht de pijn echt. En je hoeft er maar één ding voor te doen. Even via de Kink-app laten weten welk concert jij ooit gemist hebt. Ervan uitgaande dat dat gebeurd is natuurlijk. Dus laat dat eventjes weten. Dan zorg ik voor Living Color zometeen. Na deze van Bastille. Good.

0: my credit's no good.
1: Living Color en Glamour Boys. Familie. We houden van ze, van familie. Och, familie. Dus het blijft toch familie. Maar af en toe... Af en toe zou je tegen bepaalde leden van je familie willen zeggen... Rot op, ga weg. En medekinker Geertje, die had dat misschien ook beter kunnen doen. Je hoort haar verhaal zometeen. Ook Honey, I'm Home. Over een paar minuten.
2: Kink. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Rockwerchter 2026. Van 2 tot en met 5 juli.

0: Achter.be.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.

0: 6. Kink. ANP Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet zet de minimumleeftijd voor sekswerkers opnieuw op de agenda. Die moet van 18 naar 21 jaar. En het kabinet kijkt ook naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. In Amstelveen is een lege tram op een andere tram gebotst. Die stilstond bij een halte. 6 passagiers zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, schrijft NA. En een deel van de passagiers van een KLM-vlucht, waarin een vrouw zat die aan het Hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw mocht uiteindelijk niet meevliegen. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het aan de frisse kant en vallen er ook buien.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek.
0: Kink, dit is het station van Queens of the Stone Age.
3: Zometeen hoor je Honey, I'm Home. Eerst Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Space Mountain, Honey, I'm Home.
1: Kink, kink, traumaverwerking.
0: Familie is leuk. Punt. Stel jezelf even voor, wie ben je?
2: Ik ben Geertje en ben 32 jaar.
3: Hallo Geertje.
2: Hi.
0: Jij was in Australië?
2: Ja, dat klopt. Het is dus weer een tijdje geleden, maar ben inmiddels weer 2 jaar in Nederland, ja.
0: Maar had jij daar niet gewoon tegen je familie kunnen zeggen, rot op?
2: Nou, achteraf gezien heb ik me dat vaak nog over nagedacht. Ja, klopt.
0: Maar ik begrijp, jij woonde daar?
2: Ja, ik heb er bijna 6 jaar gezeten. En niet op 1 plek gewoond, maar echt het hele land eigenlijk rondgereisd.
0: En er woont dan ook familie van jou daar in Australië? Of die familie was over vanuit Nederland?
2: Ja, dat tweede. Mijn ouders en een van mijn zussen, mijn tweelingzus, die waren langsgekomen toen ik daar bijna 1 jaar zat.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: En dus, daar gebeurde iets. Ja, daar had je eigenlijk bij moeten zijn.
2: Ja, heel erg spijt, kunnen we wel zeggen. Ja,
0: wat gebeurde daar?
2: Fleetwood Mac speelde daar. En ik weet dat mijn ouders en mijn zus dat ook heel leuk vinden. Dus ik had voorgesteld om 4 kaarten te regelen.
0: Ja.
2: Maar alles was natuurlijk via de officiële kanalen was het uitverkocht. Dus dan betaal je echt de hoofdprijs.
0: Ja.
2: En ik was gewoon mijn leven aan het leiden. Dus ik had niet zoveel geld gespaard dat ik wel even 4 tickets voor ging schieten. Dus zijn we niet gegaan.
0: Maar ik snap dat het dan financieel even lastig was. Maar daar kijk je nu dan wel, neem ik aan, ook met z'n allen op terug. Dat je denkt, ja. Ja. Hadden we die toch gewoon even een tweede hypotheek af moeten sluiten, bij wijze van?
2: Ja, bij wijze van. Mm-hmm. Maar iedere keer als ik nu een nummer van Fleetwood hoor, dan is het toch wel dat ik daar altijd even aan terug moet denken, in ieder geval.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik heel erg goed.
2: Ja.
0: Ik hoop dan dat dit als een soort pleister op die wond gaat dienen, want ik wil Fleetwood Mac heel graag voor je draaien.
2: Super fijn. Nou, het is altijd goed om ze te horen.
1: Kink. Traumaverwerking.

0: Fleetwood Mac en The Chain voor Geertje, die in de buurt was en er eigenlijk ook wel heen had gewild. Maar ja, de familie was over. En dan kun je moeilijk zeggen, jullie komen niet. Jullie zijn helemaal naar Australië gevlogen, want dat is waar ze zat. En dan ga ik lekker naar concert.
1: Tabé, veel plezier. Doei.
0: Daarom voor haar, Fleetwood Mac, The Chain. Heb je ook een concert gemist? Laat het weten via de Kink app. Zometeen Alex Sachs, eerst Kings of Leon en Notion.

0: You Stole the Sun from My Heart, Manic Street Preachers. Hey Jim.
1: Hey Stefan.
0: Hoe gaat ie?
1: Ja, goed. Ja, we hadden het net over Gavrilo Princip.
0: Ja, dan gaat het altijd goed. Als je weet wie dat is, stuur het via de Kink app. Dan krijg je een shout-out van Jim.
1: Dat zou wel mooi zijn, ja.
0: Nog één keer de naam?
1: Gavrilo Princip.
0: Ja.
1: Denk ik dat je het zo zegt.
0: En niet googlen, hè?
1: Nee,
0: ik denk wel dat er mensen zijn die dit weten.
1: Sowieso.
0: Als je hebt opgelet.
1: Want iemand die een verband met hem is ook toevallig de naam van een band die je veel hoort op Kink.
0: Ook waar.
1: Ja.
0: Maar goed, genoeg over Nothing the Thief. Dat is niet waar.
1: Oké.
0: Interpol, wat een gekke naam.
1: Zullen we
0: eens even checken hoe scherp jij de wedstrijd zit vandaag?
1: Ja, laten we dat eens doen.
0: Dat doen we met Kingster. De vraag is welke track is ouder. Manic Street Preachers hoorde je zojuist. You Stole the Sun from My Heart. Jij begint zo meteen met deze. Dat is de vraag.
1: Ik denk Manic Street Preachers. Want ik weet, Weedus zal eind 90's, begin zero's zijn. Dat weet ik, want ik zag de videoclip als klein jochie. Ik was ook in de 90's een klein jochie, maar zeg maar, ik weet zo ongeveer wanneer. En Manic Street Preachers, dat schreeuwt toch wel echt 90's, 90's. Dus dan 90's, 90's.
0: Het is 98 tegen 2001.
1: Oh, 98. Oké, okay, ik zat in mijn gedachten iets
0: meer 90's.
1: Iets meer nog naar het midden van de 90's, maar hey, ook prima.
0: Dan eindig ik met een shout-out naar Henrique en naar Walter. Die weten allebei dat het, hoe heet die ook weer?
1: Gavrilo Princip.
0: Dat de moordenaar van Frans Ferdinand.
1: Yes, ja hoor. Take me out.
0: Ja, niet de band dus. Zometeen, Jim Voorman. Ik schrik je morgen weer.
2: Plopper de plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Er wordt ook gekeken naar een pooierverbod, omdat pooiers vrouwen uitbuiten. De eerste keer dat er over dit soort zaken werd gepraat is zeker 15 jaar geleden, maar er gebeurde niks. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH. Hoe dat kon is niet duidelijk. De 6 moesten naar het ziekenhuis, 4 anderen zijn ter plekke behandeld en de trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in de Brabantse Eersel flink wat schade veroorzaakt. Volgens de regionale omroep gingen tientallen bomen tegen de vlakte en in een straat vlogen de pannen van de daken, waardoor ook weer auto's beschadigd raakten. Er zijn geen gewonden gevallen. Een deel van de passagiers van een KLM-vlucht waarin een vrouw zat die aan het hantavirus is overleden, moet in quarantaine. Die oproep komt van de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd uiteindelijk in Johannesburg van boord gehaald en overleed daar. De GGD zegt te weten wie de passagiers zijn. Het weer nu van Weer Online. Na een wisselvallige dag koelt het vannacht af naar 5 tot 9 graden. Morgen verandert er weinig. Ook dan is het fris en ook dan vallen er buien.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwal.
10: Hey, laten we deze woensdagavond met een Turbo Boost beginnen. Dat doen we door in te voegen op de Kink Spitstrook. Van welke plaat krijg jij extra energie? Laat het weten via de Kink-app. Hoor je hem dus zometeen na The Cure. En dit is Weedus, Teenage Dirtbag.

0: Werchter dit jaar. The Cure.
1: Congratulations, The Cure. Rock and Roll Hall of Fame inductees 2019. Are you as excited as I am?
2: By the sounds of it, no.
0: Als ik ze kan spreken, dan zal ik deze vraag ook aan ze stellen. Kijken wat de reactie wordt.
3: Pink Spitstrook.

0: Maakt er helemaal niet uit, want deze muzikale spitstrook kan nog wel wat benzine gebruiken. En het mooie van de King Spitstrook is dat je hier gewoon met je energieke platen terecht kan, zonder dus dat je in de auto zit. Ik zie dat Ralf onder andere is ingevoegd. Hallo Ralf, ik zwaai even naar je en ik toeter ook even terug. René is er ook. Hallo René, Menno, Martin is ook ingevoegd. En Anouk is er ook bij. Hallo Anouk. Anouk die zegt via de Kink heb een turbo boost, vraagteken. Daar zorgt het nieuwe nummer van Muse wel voor. Please, ik sta in een flinke file. Sterkte Anouk. De nieuwe van Muse, die heet Cryogen. Wat een plaat inderdaad.
1: Kink Spitstrook.

Nirvana op Kink. Polly hoorde je zojuist hier in de avondshow. Heel wat fijn dat je deze woensdagavond kiest voor Kink. Ik begreep dat er nog een aantal hele flinke, lange, dikke files staan. Onder andere op de A1 en de

de vlak voor je draaien, dus dat komt goed. Onder andere ook nieuwe ontdekkingen vanavond. Want dat hoor je in de avond van King, sowieso veel fijne nieuwe muziek. Onder andere ook de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Rond 7:50 hoor je die. Zo lang wil ik je nou ook weer niet die file inwensen. Maar als je dan toch de radio aan hebt staan, hou hem dan aan. Want het is een aparte plaats. Het heeft iets te maken met het WK. En goed, ik ben niet heel erg van de voetbal, kan ik vertellen. Als er een EK of een WK is, dan kijk ik wel altijd graag mee. Of ik dan ook echt tot diep in de nacht ga kijken naar wedstrijden, dat weet ik dan ook wel weer net niet. Ik heb een beetje het idee dat iedereen er zo in staat. Fijn. En de reden waarom er zoveel files staan, ik weet het eigenlijk niet echt. Maar het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het hemelvaartweekend. Veel mensen maken daar dan een langer weekend van. Lekker man. Ik doe er niet aan. Een lang weekend heb ik niks op tegen hoor. Alleen ik mag morgen ook gewoon weer lekker fijne muziek voor je draaien. En vrijdag ook, zeg maar. Dus wat dat betreft geen lang weekend voor mij. Maar stel dat ik die wel zou hebben. Ik ben zo ontzettend slecht in plannen, ben ik achtergekomen. Er zijn al hier ook op de redactie van Kink mensen die me vragen, wat ga je allemaal doen in je vakantie? En dan heb ik zoiets van, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben zo ontzettend slecht in het plannen daarvan. Dus als er nog inspiratietips zijn van Jim, dit moet je gewoon een keertje doen. Laat het vooral even weten. Veel fijne alternative rock, daar had ik het over. Zeker. Zowel nieuwe muziek als muziek die je misschien al een keer hebt gehoord, maar waarvan je dan denkt, lekker om die ook weer eens te horen. Case in point, Evil van Interpol komt er zo meteen aan. Eerst lekker meeduinen en ook mee zingen met Go Back to the Zoo. Dit is lekker.

0: Kink Alternative Rock Radio met Sheryl Crow. Jimmy hier, tot je dienst. En if it makes you happy, dan hoor je zometeen The Boxer Rebellion. En if it not makes you happy, weet je hoe mooi die plaat is, joh.
1: Kink. Hives, dat is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
2: In de Zero's had je dansende bananen op Hives. En die bananen...

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve only a t-shirt.
2: Breng je stem uit op de grootste Zero-knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

Flowers in the Water. Het prachtige Flowers in the Water, moet ik erbij zeggen. Van de Baxter Rebellion hier in de avondshow van Kink. Mocht je nou benieuwd zijn, kan dit nummer nog mooier? Of kan het in ieder geval intiemer? Ja, dat kan. In de King Live Bunker een paar weken geleden. Of een paar maanden geleden inmiddels zelfs al. Toen was de Baxter Rebellion hier. Speelden ze ook Flowers in the Water. En dat klonk zo. Don't.

man, ik word meteen weer helemaal zen als ik het hoor. Het is echt, echt prachtig. Die hele live sessie die kan je checken via king.nl/livebunker of de King App. En de sessie van de Baxter Rebellion is lang niet de enige die daarop staat. De Haunted Youth was hier bijvoorbeeld vorige week nog. Ook die sessie is helemaal gratis en voor niets te checken, te luisteren en te bekijken via king.nl/livebunker. De Naked FM is zometeen naar Linkin Park.

Gaan ze nou die EU-tour doen of niet? Gaan ze door Europa, de heren van Oasis? Liam Gallagher heeft nogal de geruchtenmolen zeg maar, aangewakkerd door te zeggen... ja hoor, we komen naar Rome, zeker weten. Ik denk dat hun bankrekening zal zeggen... whatever, of jullie nou wel of niet willen doen, ik zit prima. Alhoewel, meer geld erbij is natuurlijk nooit mis. God, kijk ik naar mijn eigen bankrekening... krijg ik toch best wel een sinking feeling. Hier is Leap of Kink...

0: van R.E.M. hier in de avond van King. Fijn dat je erbij bent. Zometeen genieten hoor. Sowieso is het altijd genieten hier op King. Dat weet je natuurlijk ook. Maar genieten zometeen met onder andere, en dankzij onder andere, Enter Shikari en ook Counting Crows komt eraan. King.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nadat het gisteren weer onrustig was in Loosdrecht tijdens protesten tegen asielzoekers, komt er nu een noodverordening rond het gemeentehuis. Je mag er alleen komen als je er ook echt moet wezen. En ook worden alle auto's die Loosdrecht inrijden gecheckt. In een deel van het gemeentehuis worden asielzoekers opgevangen. Premier Jette gaat dit weekend de zaak van het ontvoerde meisje in Sia aankaarten bij zijn Indiaanse collega. Die is dan in ons land. Het Amsterdamse meisje werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd naar India. Volgden allerlei rechtszaken en de vader werd veroordeeld, maar India wil hem niet uitleveren. Een grote zedenzaak in Duitsland, waar een kinderarts zeker 130 kinderen zou hebben misbruikt of verkracht. De zaak kwam een paar maanden geleden aan het rollen, toen voor het eerst melding werd gemaakt dat er iets mis was in een ziekenhuis bij Berlijn. En daarna bleek dat het misbruik al jaren aan de gang was. En chocoladefabrikant Milka heeft zich schuldig gemaakt aan misleiding. Hun repen waren ineens duurder, maar ook dunner. En dat werd onvoldoende duidelijk gemaakt aan de klanten. Een Duitse consumentenorganisatie had erover geklaagd bij de rechter, en die heeft Melka nu een tik op de vingers gegeven. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland, en dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er namelijk weer buien en het wordt hooguit 12 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.
6: Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knop.

wordt. Of hoe oud hij dan ook mag zijn. Ik vind het gewoon heerlijk. Sex Pistols, Anarchy in de UK. Hier op Kink. Goed, oude muziek. Heel erg leuk. Nieuwe muziek. Ook helemaal te gek. Aan het eind van deze zomer dan verschijnt er een nieuwe plaat van Tape Toy. En daar staat deze, zo noemt ze het zelf, chaotische single op. En het is de fijne anarchie, de chaos die je wil horen van Tape Toy. De nieuwe single heet Mess en die hoor je nu op Kink.

0: Zo, dat is nog eens een space man met The Killers hier op Kink. Zometeen onder andere Villanelle, een van de namen die je op zijn minst in de gaten moet houden voor dit jaar. Want wat een fantastische muziek maken ze ook. Maken ze. Maar dat geldt dus ook voor The Waterboys. Hoor je zometeen.
1: Kink. Deze week ga je met Kink op pad naar Hellendoorn. Je weet wel, het dorp met de sterrenwacht, de Sallandse heuvelrug, het attractiepark.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je

Villanelle en het heerlijke Placebo hier op Kink. Ja, deze band is echt helemaal te gek. Hebben onlangs ook nog een nieuwe single en hun eerste EP uitgebracht. Opportunity Arising, zo heet de single. De EP heet dan Measly Means. Die Opportunity Arising die draai ik ook, heb ik ook al een paar keer gedraaid deze week. Echt helemaal, alles wat Villanelle tot nu toe gemaakt heeft, is helemaal te gek. Dus ik kan eigenlijk nu al niet wachten. Ja, Jim, wat ben je dan gierig dat je nu al helemaal niet kan wachten. Nee, maar alsnog. Ik kan echt niet wachten op meer nieuw werk. En hopelijk dus een heel album van Villanelle. Hallo, dit is de avondshow van Kink. Het is al 7:50 geweest. Zometeen, dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En die is vandaag van deze band.

als het een hele opvallende is en er een mooi verhaal achter zit. En het verhaal achter deze cover heeft er weer te maken met het wereldkampioenschap voetbal van aankomende zomer. Ja, hoe dat zit. En natuurlijk is het ook gewoon nieuwe muziek van Gallus. Alhoewel, het is een cover, dus helemaal nieuw niet. In ieder geval wel een nieuwe release. De belangrijkste release van de dag. De nieuwe van Gallus. Zometeen hier als Daily Drop na Arctic Monkeys. Dit is Do I...

Monkeys, Arctic Monkeys. En Do I Wanna Know op Kink. Nou, wat je sowieso wil weten is wat de belangrijkste release van de dag is. Want elke dag hoor je die in de avondshow van Kink als Daily Drop. En de Daily Drop van vandaag heeft te maken met dit nummer van The Proclaimers. Daily Drop. Het is toch een opvallend verhaal dit. The Proclaimers, Letter from America. Een plaat uit 1987, als ik het goed heb. Heeft vandaag een cover gekregen. En daar zit een heel verhaal achter. Over een maand ongeveer. Dan begint het WK in Amerika. Nou, misschien snap je hem dan al een klein beetje waar die al vandaan komt. Doen natuurlijk heel veel landen aan mee. Een van de landen die meevoetbalt, dat is Schotland. Nou, Proclaimers.

ik bedoel, hoe toepasselijk wil je het hebben? Weet je, when you go, will you send back a letter from America? Weet je, het is een beetje als it's coming home, zeg maar. Een beetje, maar dat was dan voor Engeland natuurlijk. Nou goed, dit is een hele trend binnen de Schotse fanbase van, nou ja, van het voetbal. En dus heeft de band Gallus daarop ingespeeld en heeft een cover gemaakt van die Proclaimers plaat. En laat ik het zo zeggen, daar waar Proclaimers nou ja, inmiddels wel een beetje ouderwets is, durf ik niet per se lullig, maar het is wel een beetje ouderwets. Daar, ze brengen er veel meer energie in, veel meer gitaren. Laat ik het zo zeggen, als je één versie moet opzetten in de kroeg, dan weet ik wel welke. Maar ik ben vooral benieuwd wat jij vindt van dit

Gallus, Letter from America. Het origineel is van de Proclaimers. Maar goed, er is een hele hype gaande omtrent de Schotse voetbalfanbase. Want het WK komt eraan. Dus stuur je dan een Letter from America. Ben heel erg benieuwd, wat is jouw feedback op deze versie dus van deze track? Wil je dit vaker op Kink? Of zeg je nou, laat dat Schotse voetbal maar lekker achterwege voor nu. Laat het

Fun Love and Criminals, Scooby Snacks hier op Kink, Alternative Rock Radio. Daarvoor nog de Daily Drop van vandaag. Het is een cover van The Proclaimers. Gallus is met een nieuwe versie gekomen van Letter from America.

is een beetje uitgeroepen tot het onofficiële themalied voor Schotland op het WK, dat volgende maand begint. En dus dacht de band Gallus, weet je wat, daar gaan wij op inspelen, letterlijk. We gaan zelf ook een eigen versie maken, maar dan met wat meer onze eigen sound, oftewel wat meer harde gitaren. Nou goed, bevalt die of niet? Dat is een beetje de vraag. Wil je dit in de Schotse kroeg horen of dan toch maar liever het origineel? Koen is in ieder geval heel erg duidelijk. Die zegt, doe het origineel maar. Maar goed, hier spreekt een boomer. Oké. Wat mij betreft niks uit te maken, hoor, wat dat betreft. Robin die zegt, haha, wat een plaat, lekker druk. Stijn die zegt, het klinkt een beetje als Dropkick Murphys. Ja, die vibe heb ik inderdaad ook wel, ja. Een Schotse versie er dan van, uiteraard. Ivo die zegt, hoi Jim, ik vind het origineel dan toch wel mooier. En Arno die zegt, ik ken het origineel eerlijk gezegd niet. Maar deze is heel erg leuk, dus vaker draaien wat mij betreft. Ja, ik merk dan toch een klein beetje gemixte reactie. Het origineel, dat is natuurlijk wel het nadeel als je een cover released. Dan ga je het natuurlijk vergelijken met het origineel. Dus als je die dan sowieso heel goed vindt, dan is het moeilijk om daar overheen te komen. Ik snap je. Wist je nog toen Bring Me The Horizon Wonderwall had gecoverd? Nou, laten we het daar dan verder ook niet over hebben.

0: belangrijkste release van de dag. Wist je dat de Black Keys, die hebben onlangs een nieuw album uitgebracht? Dat wist je misschien al wel. Maar wist je ook dat dat ook allemaal covers zijn? Ja, allemaal van hele oude bluesrock, wat echt bijna niemand kent. Dus het voelt helemaal als nieuw. Ja, de Black Keys hoor je ook dus zometeen hier op Kink.
1: Kink. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De VVD in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet in actie moet komen tegen extreemrechtse groepen die protesten tegen asielzoekerscentra kapen. Ze reizen van stad naar stad waar ze alleen maar uit zijn op rellen, zegt de partij. Loosdrecht heeft dat nu ook door en probeert ze nu tegen te houden bij de gemeentegrens. Het kabinet stuurt binnenkort een delegatie naar India om over het ontvoerde meisje Insia te onderhandelen. Geprobeerd wordt om een ontmoeting te regelen voor het meisje en haar moeder. Ze hebben elkaar al 10 jaar niet meer gezien. Premier Jette gaat de kwestie ook aankaarten. Dat is komend weekend als de premier van India hier is. Het cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Nederland, heeft vertraging opgelopen. En daardoor komt het niet zondag aan in Rotterdam, maar iets later, maandag. Aan boord zitten 27 mensen, bijna allemaal personeel. En de kust is veilig, want geen van hen heeft het hantavirus opgelopen. En veel geluidsklachten die bij het LAX binnenkomen gaan over fatbikes, bijna een derde. En dan niet over rondzoevende fatbikes op het schoolplein, maar over de alarmen van die dingen die afgaan op het plein. Andere geluidsklachten van eindexamenkandidaten gaan over boren en leraren die hoesten. Het weer nu van Weer Online. De lente is helemaal weg uit Nederland. En dat betekent dat we nog een paar dagen zitten opgezadeld met wisselvallig weer. Ook morgen zijn er weer buien en wordt het hooguit 12 graden.

0: Ze klinken weer ouderwets goed. En wat is dat fijn. The Black Keys, You Gotta Lose. Eigenlijk kan ik het niet zo afkondigen. Eigenlijk moet ik gewoon zeggen, You Gotta Lose. Sorry, zo. Even stuiptrekken. Ik weet niet wat dat was, maar gewoon dat moest even. Anyway, hallo. Ik ben Jim, die gekke gozer van de avondshow. Dit is Kink. En goed, genoeg over de Black Keys, want ik heb hulp nodig als het gaat om een andere band.
1: Kink Icon Essentials. Red Hot Chili Peppers.
0: Want deze week kiezen jij en de medekinkers de crème de la crème. De belangrijkste tracks van Red Hot Chili Peppers. Zodat we aan het eind van de week een playlist kunnen samenstellen waarvan je denkt, ja, nee, inderdaad, als je het hebt over de essentiële platen van deze band, dan zijn dit ze. Ik help je er wel een klein handje bij door jou elke avond een categorie te geven. Zo weet je ook een beetje in welke richting je moet zoeken als het gaat om de meest essentiële platen van de Peppers. Afgelopen maandag begon deze zoektocht. Toen met de categorie de beste meezinger en daar kwam deze track uit.

te teksten. Open de Kink-app, stuur een bericht naar de studio welke plaat dat volgens jou is. En hoor je hem zometeen in de Kink Icon Essentials. Naast de nieuwe single van Florence Road, dat prachtige Hanging Out to Dry, hoor je zometeen. Nou, Pearl Jam op Kink.

0: Jouw alternative rock radio. Dit is Kink met Talking Heads en Psycho Killer.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week de zoektocht naar de crème de la crème van de Red Hot Chili Peppers. De belangrijkste tracks, de meest essentiële platen die je op zijn minst gehoord moet hebben. Anders, dan heb je basically niet van de Red Hot Chili Peppers gehoord. Dat is een beetje het idee achter de Kink Icon Essentials. Ik help je daar een klein beetje bij door je elke avond een categorie te geven. Afgelopen maandag was dat de beste meezinger. Dat werd Give It Away. Gisteren ging het om het meest ondergewaardeerde nummer van de Peppers. Dat werd Soul to Squeeze. En vanavond gaat het om de Peppers plaat met de mooiste, dan wel de beste teksten. Niet heel veel verschillende suggesties zijn er binnengekomen, moet ik zeggen. Dus dat zegt wel wat over de kwaliteit van de teksten die er zijn. Als in, het is heel erg eenzijdig geworden naar één plaat, laat ik het zo zeggen. Maar Jan en die komen bijvoorbeeld met Humpty Dump, Humpty Bump. Kim die zegt, de Zephyr Song heeft de mooiste teksten wat mij betreft. Oeh, ook een hele goeie. Maar wat ik al zei, er is één track en die schiet er echt met kop en schouders bovenuit. Het is een track die Anthony Kiedis heeft geschreven voor zijn oude bandmaatje. Die ten onder ging aan de drugs. Iets waar hij zelf ook heel veel mee te kampen heeft gehad. Of althans de verslaving eraan. De track met de mooiste teksten, dat is geworden Other Side.
1: Kink Icon Essentials. Red Hot Chili Peppers.

0: Wat een sensatie deze band. The Warning. Je hoorde zojuist Oud Kink XL Kerosene hier op Kink. Daarvoor ook nog de Red Hot Chili Peppers plaat met de mooiste teksten. Al dus bepaald door jou en de medekinkers. In de Kink Icon Essentials Other Side. Morgen de laatste categorie voor de Red Hot Chili Peppers. Dan gaat het simpelweg om de beste track ooit. Benieuwd welke dat wordt. Ja, zometeen hier op Kink. Nog meer fijne alternative rock. Een andere Bowling for Soup en Buffalo Tom komen eraan.
1: Kink. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
9: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
10: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
11: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
9: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
12: Kink.

for soup, girl, all the bad guys want. Nou ja, mocht je dan verliefd zijn op die girl, dan is er helemaal niks aan de hand, want jij bent de good guy, toch? Of is dat dan niet hoe het werkt? Nee, ik ben boven niet. Oké. Kink Alternative Rock Radio, welkom bij de avondshow. De plek waar je zo zeker van jezelf mag zijn als dat je maar bent. Of waarin je soms ook een beetje kan twijfelen aan jezelf. Mag gewoon. Als je maar geniet van de fijne muziek Guns N' Roses zometeen na Blootsoen. Nu op Kink.

alleen op Kink. Two Sisters hoorde je. Het is bijna 9 uur. Ik heb nog ruimte voor 1 plaat. Dan voor mij dan om te draaien. Ik bedoel, de beste alternative rock hoor je 24 uur per dag. 7 dagen per week hier op Kink. Maar als ik dan nog 1 plaat moet draaien vanavond... Dan kies ik toch wel even voor de Kink XL van deze week. Het is ontzettend sfeervol. Je kan erop dansen. Het is eigenlijk een van de betere werken van The Haunted Youth tot nu toe. Forget Me, de nieuwe single, is deze week de Kink XL.

0: Het is magistraal en het is zo ontzettend goed. De nieuwe single van The Haunted Youth staat op zijn nieuwe album Boys Cry 2. Forget Me is deze week de Kink XL. Nou, het is een plaat die ik voorlopig nog niet zal vergeten. Goed, het is al laat. Het is al 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan ben ik er gewoon weer. Ja, het mag dan wel hemelvaart zijn, maar... Ja, ik vind het oprecht... Ik vind het ook leuk, hè, om te doen. Dat even vooropgesteld. Maar ik ben er gewoon morgen met de avondshow vanaf 6 uur weer. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En de laatste categorie in de Kink Icon Essentials van de Red Hot Chili Peppers. En nog veel meer fijne alternative rock platen uiteraard. Je snapt hem. Anyway, zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Onder andere de nieuwe single van Editors. Een oorworm van je welste. En ook lekker meeschreeuwen met Pennywise. Ik wens je een mooie hemelvaart. Wellicht een langer, mooi lang weekend als je dat ervan maakt. En anders gewoon een mooie avond. Tot snel bij Toedeloe.
1: Kink. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
7: Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
12: Albert Heijn. 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Ook vanavond staan ze er weer in Loosdrecht, mensen die tegen asielopvang zijn. De afgelopen dagen stonden ze pal voor de deur van het oude gemeentehuis, maar daar was Loosdrecht helemaal klaar mee, omdat er gisteren brand was. En daarom staan ze nu iets verderop, met spandoeken met de tekst Defend Loosdrecht. Premier Starmer krijgt een uitdager, als we de Britse media mogen geloven. Minister West Reading zou morgen ontslag willen nemen, zodat hij zichzelf naar voren kan schuiven als tegenkandidaat. Tientallen partijgenoten willen dat Starmer vertrekt, maar er moet er wel eerst een kandidaat zijn om hem op te volgen. Een blunder in België met babymelk van Danone, die was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat wel een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en dus niet aan hun kind moeten geven. En een dief heeft al iets heel bijzonders gestolen uit een kerk in een dorp in Tsjechië. Een schedel. Die was 800 jaar oud en zou van een heilige zijn geweest. Alles staat op camera, maar de beelden zijn erg slecht. De dief was trouwens erg selectief, want hij liet een gouden kroon liggen. Het weer nu van Weer Online. De lente laat nog een paar dagen op zich wachten en in de tussentijd zitten we opgezadeld met wisselvallig weer. Buien en hooguit 12 graden. Dat is het recept voor morgen.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: is een soort vriendenboek, maar dan op internet.
1: In de Zero's had je dansende bananen op Hives.
2: En die bananen dansten op...
1: Link.

0: that holds 1,000 songs.
1: And a long sleeve only a t-shirt. Breng je stem uit op de grootste Zero Knallers. En luister vanaf maandag 18 mei naar de Kink Zero's Top 500. Kink.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Kink.

0: First. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
7: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
8: Dat is beter dan zo egoïstisch.
6: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het kabinet wil dat de politie makkelijker een telefoon kan opsporen van iemand die wordt vermist. En ook moet het simpeler worden om uit te zoeken met wie als laatste is gebeld. Nu is dat nog lastig, omdat telecomproviders allerlei regels hebben. Zo moet eerst vast komen te staan bijvoorbeeld of iemand in levensgevaar is. Eersel is vanmiddag veel zwaarder getroffen dan iedereen denkt. Er werd gesproken van een windhoos, maar een deskundige zegt bij Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. En die trok een spoor van vernieling. Tientallen bomen waaiden om, dakpannen vielen naar beneden en auto's raakten beschadigd. De eindexamenleerlingen hebben even een mini-break door Hemelvaart, maar vandaag kwamen er weer flink wat klachten binnen bij het LAX. En daarbij ging het niet alleen over de examens zelf, maar ook over geluidsoverlast. Van hoestende medewerkers tot alarmen van fatbikes. In totaal is er nu 183.000 keer geklaagd. Vanaf volgend jaar komt Netflix met een abonnement voor mensen die niet de volle map willen betalen. Er is alleen wel een maar, je krijgt er reclame bij. Hoeveel goedkoper het abonnement daardoor wordt, is niet bekend. Netflix met commercials bestaat alleen in Amerika, Duitsland en Frankrijk, maar hier dus niet. Het weer nu van Weer Online. Vannacht is het 5 tot 9 graden en morgen is het weer wisselvallig. Met wolken en buien en hooguit 12 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Kink. Dit is het station van System of a Down.
8: Wake up, wake up.
7: Depeche Mode. Via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Giel Frazenstorm. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Die stonden dit keer niet bij de noodopvang in het gemeentehuis, waar relschoppers gisteravond met brandende fakkels gooiden, maar even verderop. Protest begon rustig, maar toen de sfeer grimmig werd, maakte de politie er een einde aan. In het Brabantse Rukven krijgen ze waarschijnlijk de eerste PVV-wethouder van Nederland. De PVV gaat in Rukven namelijk meebesturen, want er is een coalitieakkoord gesloten met het CDA en een lokale partij. Belangrijke thema's van de nieuwe coalitie: leefbare dorpen en veiligheid. Morgen is het hemelvaart en dat heeft het verkeer vanmiddag geweten. Volgens de ANWB was het de drukste spits van het jaar, met ongeveer 1000 kilometer file. Veel mensen trekken erop uit dit lange weekend, maar er komen ook vakantiegangers uit andere landen bij ons op bezoek. En Netflix komt nu ook in Nederland met een goedkoper abonnement, maar wel met reclame. Dat was er al in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar films of series worden onderbroken door een reclameblok. Netflix verdient er al flink aan. In Nederland start het volgend jaar, maar hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Morgen eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Kink.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het land in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Dit is de Kink XL.

0: ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.